0: continuó.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Chema Saisai. Rond deze tijd begint een nieuwe flitsmarathon. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie extra op te snel rijden. Die controles blijven nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op te snel rijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
1: Deze week is er trouwens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn gisteravond tientallen gevangenen geëvacueerd na een brand onder het dak van het gebouw. De brand is uiteindelijk geblust en de meeste mensen zijn dan teruggekeerd naar hun cel. Alleen zo'n 30 vooral oudere gevangenen zijn opgevangen in een polyvalent centrum onder politiebewaking. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans Van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
3: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
1: Dan het weer na de ochtend zonnig en temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saisai. Een uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. De controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie.
1: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
0: Het is al de 25e flitsmarathon. Deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Door een fout begon er een grote brand waardoor velen niet konden vluchten. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Bij de slachtoffers waren ook 136 Italianen. Er is dan ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Dat heeft te maken met de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon dan meteen met grenscontroles. Daarop reageert de Spaanse overheid nu. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond zijn in een buitenwijk nog 3 mensen gedood door een andere Russische aanval. Een van de slachtoffers is een kind en er vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van Kortrijk, was teleurgesteld.
2: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Ja, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weer spiegelt wat. Ja, ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
0: Het wordt zonnig vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
4: Goedemorgen. Het is zaterdagochtend, dus het weekend is officieel begonnen en ik begin het met u in een rustig bos, of toch op zijn minst met de soundtrack daarvan. Een rustig bos, zoals dat klinkt bij Jean-Philippe Rameau. Welkom.

Forêt paisible, muziek uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau, hier door sopraan Sabine de Vieille en bariton Emery Lefebvre, samen met Les Ambassadeurs. Ja, en ze zongen dat er in die forêt paisible, in die vredige bossen, blijkbaar geen ijdele verlangens zijn. Misschien ja, omdat de natuur daar in dat bos zo overweldigend is, zo rustgevend is, dat alle verlangens en kleine dramatjes van elke dag ineens niet meer zo belangrijk lijken. Heel mooi wel, maar af en toe eens iets verlangen, dat kan ook geen kwaad. Zeker niet aan de start van een nieuw weekend. Dus, wat verlangt u voor dit weekend? Wat mag het weekend brengen van u? Laat het mij gerust even weten via het Klare Kanaal op VRT Max. Ik ben benieuwd.

Varsha, muziek van Rina Ismail door talent van hier, cellist Pierre Fontenelle. Al is hij nu misschien al niet meer in het land, want hij moet vanavond op een podium staan in de Abbaye de Fontenay in Frankrijk. Een hele mooie plek wel, ik heb het net even opgezocht, dus dat gaat een goede zaterdagavond worden daar. Maar een goede zaterdagavond kan het ook gewoon thuis worden natuurlijk. Ik heb de laatste tijd flink wat films gezien, bijvoorbeeld op die hele warme dagen, wanneer ik weinig zin had om heel actieve dingen te doen. En ik heb ook een paar oudere films bovengehaald uit de jaren 90. Misschien een beetje nostalgie, ik weet het niet. Nu, heel wat van die films hebben ook hele mooie soundtracks die je meteen terug meenemen naar die film. Deze bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd of u herkent bij welke film dit nummer hoort.

Die mooie, mooie marimba van Dead Already. Muziek uit de soundtrack van de film American Beauty. En die marimba, wel, die doet mij denken aan dit.

Twee delen uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns, De Zwaan, en daarvoor De Fossielen. Nu zo'n bekend werk, zo'n hit. En dat terwijl Saint-Saëns dat waarschijnlijk allemaal zelf niet eens in gedachten had hiermee, want hij zou die Carnaval des Animaux gecomponeerd hebben, gewoon puur als entertainment, zomaar voor het plezier van zijn studenten. En dan vraag ik mij toch af hoe het eraan toe ging in het hoofd van Saint-Saëns als je iets als dit kan schrijven, gewoon zomaar even, omdat het leuk is. Dan moet je toch wel echt een wonderlijk brein hebben, denk ik. En wonderlijk is ook dit trouwens. Het is muziek van Manuel de Falla.

Heerlijk, zuiders en zomers en zonnig. Drie van de zes canciones populares van Manuel de Falla. Hierdoor Anne van Hekken op cello en Maarten van den Bemde op gitaar. En samen zijn zij het duo Deseo. Die zuiderse zonnige stemming die hou ik voor u vast ook zometeen nog. Maar eerst is er het nieuws van 7:30. En tot aan het nieuws is er ook nog heel even Luigi Boccherini.

0: Centraal Wacht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur zijn er overal in het land extra controles op de snelrijden. De politie doet regelmatig zo'n flitsmarathons. De vorige keer was in april en toen reed iets meer dan 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Italië doet zelf al een tijd grenscontroles nadat tienduizenden mensen vorige week probeerden om Ceuta te bereiken, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggekeerd, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het weer wordt zonnig en tot 29 graden vandaag. Morgen nog warmer tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Anne de Boek over online haatberichten. Het klassieke argument dat mensen, zeker als ze bekend zijn, maar gewoon tegen een stootje moeten kunnen, helpt niemand. En de onmacht tegenover de grote techbedrijven blijft groot. Deze week kreeg Meta een zoveelste monsterboete. Maar het bedrijf verdient alleen al met frauduleuze advertenties een veelvoud van dat bedrag. Ook Isabel Albers merkte de boete voor Meta op. Een vergelijking tussen de techbedrijven en de tabaksindustrie doemt op, stelt ze in de Tijd. De tabaksindustrie heeft jaren volgehouden dat roken een vrije keuze was. Maar net als sociale mediaplatformen werkte ze verslaving bij jongeren volgens vergelijkbare principes in de hand. Dimitri Antonissen kijkt in het laatste nieuws naar een ander online probleem, namelijk phishing. We hebben met z'n allen de banken gered tijdens de kredietcrisis in 2008. Dus nu is het aan de banken om ons te redden van de phishingplaag. Want met 8 miljard euro netto winst heeft geen enkele Belgische grootbank een excuus om niet te bouwen aan de allerbeste beveiliging voor haar klanten. Het klimaat staat centraal in het commentaarstuk van Hannes Kotijn in de Standaard. De gevolgen van de hitte en de droogte dringen diep en blijvend in de samenleving door. Politici moeten meer ambitie tonen. Veel oplossingen zijn bekend, maar ze zullen toch vaak van overheden moeten komen. Het wordt nu al een historisch voetbalseizoen, denkt Christophe Liberlo in het Belang van Limburg. Voor het eerst sinds 2009 zullen er in de Pro League geen play-off-wedstrijden meer afgewerkt worden. Het wordt eerlijker, dat klopt. Maar de Pro League had ook een eerlijk format kunnen bedenken met play-offs. Want minder topwedstrijden tussen de beste teams zal het niveau eerder omlaag halen dan opkrikken. De Pride trekt door Antwerpen, weet Peter Meijlemans tot slot in het Nieuwsblad. De stoet zal bont zijn, het feest massaal. Maar er zit wel ruis op, want het feest overstemt het belang van de Pride. De tijden zijn nu jammer genoeg veranderd en de rechten worden weer bedreigd. De Pride moet dus teruggrijpen naar haar roots. Wat minder carnaval mag, combatiever worden moet. Het is zaterdag 8 augustus en dat waren de krantencommentaren.

Ik had u gezegd dat ik de Zuiderse en Zomerse vibes voor u ging vasthouden. En wel, er zijn weinig dingen die mij in gedachten zo snel meenemen naar het zuiden als deze Près des Remparts de Séville uit Carmen van Georges Bizet. Hierdoor mezzosopraan Marianne Crébassa samen met tenor Stanislas de Berberac en het Orchestre National du Capitole de Toulouse. En we hebben een jarige vandaag. Een jarige die vandaag 169 zou zijn geworden als ze er nog was geweest. Want Cécile Chaminade die werd geboren op 8 augustus 1857 in Parijs. En al heel vroeg was ze bezig met muziek op eigen initiatief. Want als kind componeerde ze blijkbaar stukjes muziek die ze dan opvoerde voor haar publiek van katten, honden en poppen. En tegen dat ze 10 was, kregen haar ouders het advies om haar naar het conservatorium te sturen. Maar dat is niet gebeurd. Haar vader, ja, die vond dat niks voor een meisje van haar stand. Maar hij liet haar wel privélessen muziek volgen. En kijk, die dochter van hem, Cécile, die zou in Frankrijk de eerste vrouwelijke componist worden die de onderscheiding van la Légion d'honneur zou krijgen. De hoogste erkenning die een mens in Frankrijk van de staat kan krijgen. Bravo Cécile en gelukkige verjaardag. En om dat te vieren, muziek natuurlijk van haar hand. Een concertino.

Susan Millen op fluit samen met het City of London Symphonia met een concertino van Cécile Chaminade die vandaag jarig geweest zou zijn. Ze zou 169 zijn geworden. Muziek nu van een andere straffe vrouw. Dit is van Margaret Bond's Troubled Water.

Katia en Marielle Labeck aan de piano met Troubled Water van Margaret Bonds. Een imposante componiste trouwens, Margaret Bonds. Ze heeft heel wat moois gecomponeerd, maar dat ging zeker niet altijd vanzelf. Ze heeft moeten knokken voor haar plek en ook al heel jong trouwens, want ze mocht bijvoorbeeld op haar 16e beginnen aan de prestigieuze Northwestern University. Ze studeerde daar piano en compositie, maar ze mocht niet op de campus wonen zoals de andere studenten en ze mocht ook geen gebruik maken van de faciliteiten, zoals het zwembad, allemaal omwille van haar huidskleur. Beeld je in, je bent 16 en je komt in zo'n omgeving terecht. Ze heeft later zelf aangegeven, Margaret Bonds, dat dat traumatisch was voor haar, maar ze heeft die ervaringen omgezet in positiviteit door mee te strijden voor gelijkrechten. Margaret Bonds, straffe vrouw. Het is ondertussen alweer bijna 8 uur. Straks nog meer moois en nu eerst Mozart.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Zaizai. De drie verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. En om middernacht is Spanje begonnen met grenscontroles voor Italianen. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de drie verdachten aangehouden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de drie aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
0: Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon in België. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois de Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Maar zo'n 10 mijnwerkers werden levend bevrijd uit de mijn. Gunter Joosen vertelt wat er toen gebeurd is.
3: Nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Op de ochtend van 8 augustus 1956 slaat het noodlot toe.
3: Vanmorgen is op 1035 meter in de uithalingsput een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. En er ontstond vuur.
4: De reddingsactie duurt 2 weken en verloopt moeilijk. Familieleden staan dagenlang in onzekerheid aan de poort.
5: U komt aan de poort. Mensen die nog gewoon kunnen praten, komen er niet tegen. Iedereen huilt en roept en tiert. En iedereen zoekt zijn familie, maar niemand is nog te vinden.
4: Er klinkt kritiek op de werkomstandigheden in de verouderde mijn.
6: Het mag niet mogelijk zijn in 1956 dat in een mijn een kolenwagentje fout in een lift kan terechtkomen.
4: Het land is in rouw, zei toenmalig premier Achiel van Akker.
7: De begrafenisplechtigheid die is vastgesteld. Op maanden aanstaande, de regering die heeft besloten van deze dag een dag van nationale rouwhulde te maken.
0: Ook dit weekend zijn er nog herdenkingen voor de mijnramp in Marcinelle. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Jeroen Rijgaard, waarom is dat juist?
8: Wel, het is een pure tegenreactie op de Italiaanse grenscontroles voor Spanjaarden. Italië voerde die eind vorige week in nadat tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnendrongen. Volgens Italië bewaakt Spanje zijn buitengrenzen niet goed en waren daarom controles voor Spanjaarden noodzakelijk. Wat vooral natuurlijk ja, symboolpolitiek is, want migranten uit Ceuta kunnen niet zomaar naar het Spaanse vasteland en die grenscontroles hebben ook niets opgeleverd tot nu toe. Maar Italië houdt eraan vast. Spanje neemt nu tegenmaatregelen en zal schepen en vliegtuigen uit Italië ook controleren. Nu, beide landen zijn lid van de EU, lid van Schengen, dus in principe zonder controles. Maar tijdelijke grenscontroles kunnen dus wel en dat gaan ze nu allebei doen.
0: In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
9: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
0: Het weer wordt zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft dan wel meestal droog en zonnig. Het nieuws begon met de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem. De drie verdachten zijn aangehouden, onder meer zijn oom. De jongen is vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
11: Goedemorgen, 8 augustus vandaag, de verjaardag van Cécile Chaminade, dat wist u al, maar het is ook de dag waarop de top van de Mont Blanc voor het eerst ooit bereikt werd in 1786 en het is vandaag Internationale Kattendag. Kijk, zo weet u dat ook weer. Welkom.

Heerlijk vurig, deze Asturias uit de Spaanse suite van Isaac Albéniz, hier door Fazil Say aan de piano. Muziek kent geen grenzen, geen geografische en ook geen theoretische of conceptuele. Als je wil, kan je alles proberen. Niet iedereen zal per se alles appreciëren, maar het kan wel. Je kan op ontdekkingstocht gaan met muziek, met instrumenten. Je kan iets heel ouds vastpakken bijvoorbeeld en ontdekken hoe dat klinkt als je je niet laat beperken door wat je al weet. Je kan dan bijvoorbeeld een jazzsaxofonist zijn en improviseren op eeuwenoude gezangen. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo.

Jan Garbarek op saxofoon samen met het Hilliard Ensemble met muziek van Cristobal de Morales. Een stukje uit zijn Officium Defunctorum. Louise van den Heuvel nu met eigen werk. Blauwe velden.

Blauwe velden van en door Louise van den Heuvel. Het is bijna 8:30 en tot dan is de Wiener Philharmonica er nog voor u met muziek van Gustav Mahler. Dit komt uit zijn 5e symfonie.

0: Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Het onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Italië doet zelf al een tijd grenscontroles nadat tienduizenden mensen vorige week probeerden om Ceuta te bereiken, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggekeerd, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er op de luchthaven van Leipzig een drone gevonden met een explosief bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Veel zon vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Ook volgende week droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd.

Het 14e strijkkwartet van Franz Schubert, De Tod und das Mädchen, een tocht van verdriet naar troost, die Schubert schreef toen hij misschien wel zijn eigen einde voelde naderen. Het was 1824, Schubert die was amper 27 en hij was net heel ziek geweest en hij wist dat hij niet meer zou genezen. Het was donker in zijn hoofd, hij schreef onder andere aan een vriend dat hij amper nog enthousiasme kon opbrengen voor alle mooie dingen in het leven, maar ondanks alles bleef hij wel componeren. En hij bleef die ideeën en die gedachten die door zijn hoofd spookten omzetten, vertalen in muziek. En het is toch wel bijzonder dat verdriet zelfs mooi kan klinken als het muziek wordt.

Caro Addio dal Labro Amato uit Griselda van Giovanni Bononcini. Hierdoor alt Nathalie Stoetsman samen met Orfeo Cinquante-Cinq. Giovanni Bononcini die leefde in de 17e, 18e eeuw in Italië voornamelijk, maar hij heeft ook heel even in Wenen gewoond en in Berlijn. En had hij zijn tocht nog wat verder gezet richting Lübeck, dan had hij misschien ook wel deze man ontmoet. Dit is muziek van Dietrich Buxtehude.

Sempa Sakalia van Dietrich Buxtehude, hier door Wouter de Koning aan het orgel. Het is bijna 9 uur, straks muziek van onder andere Dvorak, van Mildau en van Glass. En tot aan het nieuws heb ik nog iets van Felix Mendelssohn voor u. Dit is het Scottish Chamber Orchestra.

0: uur 14 nieuws met Shema Saisai. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. Ze blijven dus in de cel. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.

0: In Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt op dit moment de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Gent naar Marcinel gekomen voor de herdenkingen.
1: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
2: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van hun leven die niet vergeten mag worden.
3: Ik heb in Beringen gewerkt. Er waren ook redders van Beringen die hier komen helpen zijn. En vandaar dat ik het ook belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
0: Vanochtend is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaar van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen van 111 miljoen euro, dat zegt de Nationale Loterij. Ook begin juli won al een andere Belg de jackpot, toen ter waarde van 80 miljoen euro. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Vorige week begon Italië al met grenscontroles voor Spanjaarden, nadat tienduizenden migranten de oversteek hadden gemaakt naar de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Hoewel bijna iedereen daarna is teruggekeerd, wou Italië de komst van migranten tegengaan. Correspondent Sven Tuitens legt uit waarom Spanje nu ook controles invoert.
5: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen.
0: Het wordt vandaag zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, de krantencommentaren.
7: In de morgen schrijft Anne de Boek over online haatberichten. Het klassieke argument dat mensen, zeker als ze bekend zijn, maar gewoon tegen een stootje moeten kunnen, helpt niemand. En de onmacht tegenover de grote techbedrijven blijft groot. Deze week kreeg Meta een zoveelste monsterboete. Maar het bedrijf verdient alleen al met fraudeleuze advertenties een veelvoud van dat bedrag. Ook Isabel Albers merkte de boete voor Meta op. Een vergelijking tussen de techbedrijven en de tabaksindustrie doemt op, stelt ze in de Tijd. De tabaksindustrie heeft jaren volgehouden dat roken een vrije keuze was. Maar net als sociale mediaplatformen werkte ze verslaving bij jongeren volgens vergelijkbare principes in de hand. Dimitri Antonissen kijkt in het laatste nieuws naar een ander online probleem, namelijk phishing. We hebben met z'n allen de banken gered tijdens de kredietcrisis in 2008. Dus nu is het aan de banken om ons te redden van de phishingplaag. Want met 8 miljard euro netto winst heeft geen enkele Belgische grootbank een excuus om niet te bouwen aan de allerbeste beveiliging voor haar klanten. Het klimaat staat centraal in het commentaarstuk van Hannes Kotijn in de Standaard. De gevolgen van de hitte en de droogte dringen diep en blijvend in de samenleving door. Politici moeten meer ambitie tonen. Veel oplossingen zijn bekend, maar ze zullen toch vaak van overheden moeten komen. Het wordt nu al een historisch voetbalseizoen, denkt Christophe Liberlo in het Belang van Limburg. Voor het eerst sinds 2009 zullen er in de Pro League geen play-off-wedstrijden meer afgewerkt worden. Het wordt eerlijker, dat klopt. Maar de Pro League had ook een eerlijk format kunnen bedenken met play-offs. Want minder topwedstrijden tussen de beste teams zal het niveau eerder omlaag halen dan opkrikken. De Pride trekt door Antwerpen, weet Peter Meijlemans tot slot in het Nieuwsblad. De stoet zal bont zijn, het feest massaal. Maar er zit wel ruis op, want het feest overstemt het belang van de Pride. De tijden zijn nu jammer genoeg veranderd en de rechten worden weer bedreigd. De Pride moet dus teruggrijpen naar haar roots. Wat minder carnaval mag, combatiever worden moet. Het is zaterdag 8 augustus en dat waren de krantencommentaren.
6: Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen.

El Grillo uit Frottole Libro Tertio van Josquin des Prez door Amarcord. Ik neem u mee nu naar 1877. Antonin Dvorak, die was dan 36 en hij had al redelijk wat gecomponeerd. Tegen dan ja, 4 opera's, 5 symfonieën, een hele reeks strijkkwartetten, maar echt super bekend was hij daarmee nog niet geworden. En ook niet rijk. Trouwens, hij kon niet leven van zijn composities. Hij was violist bij het Praagse Opera Orkest en hij speelde daarnaast ook viool in cafés. Dus een echt glorieus bestaan als componist, dat had hij zeker nog niet, Dvorak. Maar de stroomversnelling die was wel dichtbij, want Dvoraks talent werd opgemerkt door Johannes Brahms. Die was onder de indruk en hij stelde Dvorak voor aan heel wat mensen, waaronder ook violist Jozef Joachim. En voor hem zou Dvorak later dit vioolconcerto componeren.

Isabel Faust op viool samen met het Prague Philharmonia met de finale uit het vioolconcerto van Antonin Dvorak. Een werk dat hij schreef voor een stervioolist uit zijn tijd, Jozef Joachim. Maar het ging zeker niet vanzelf, want op de eerste versie van dat vioolconcerto had die Jozef Joachim naar verluid toch wel flink wat commentaar. Hij was er niet zo blij mee. En zelfs een herwerkte versie vond hij nog niet goed genoeg. En Dvorak die probeerde dat werk dan aan te passen. Maar Jozef Joachim die zou dit vioolconcerto uiteindelijk nooit spelen. Smaken kunnen verschillen natuurlijk, dus wie weet, misschien heeft u het ook niet voor het werk van Dvorak, maar houdt u wel van het werk van Bach. En dan heeft u een bondgenoot in Brad Mehldau, want hij heeft zo'n grote boon voor Bach dat hij niet één, maar twee albums heeft uitgebracht met daarop werk van Bach en eigen werken waarvoor Mehldau zijn inspiratie vond bij Bach. En dit komt uit dat tweede album, Between Bach.

Between Bach van en door Brad Mehldau aan de piano. Het komt uit zijn album After Bach 2. Een album waarop Mehldau eigen composities afwisselt met muziek van Bach. En over Bach gesproken, dit is van de man zelf. Uit zijn Matthäus Passie.

Mag dich mein Herz rein uit de Matthäus-passie van Bach, hier door Jan van der Krabbe samen met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken. Iets helemaal anders nu. Het is muziek van Christopher Bond, A Pacific Melody.

0: Brassband Willebroek samen met Lore Violet op cornet met muziek van Christopher Bond, A Pacific Melody. Nu, als u deze vakantie nog iets wil beleven, als u nog op zoek bent naar een beetje avontuur, dan hoeft u niet per se helemaal naar de Pacific, naar de Stille Oceaan, want...
1: Hidden Gems.
0: We hebben ons hier bij Clara speciaal voor u ook een beetje ontpopt als reisleider deze zomer. En we zijn op zoek gegaan naar hidden gems. We zoeken de mooiste plekken dicht bij huis. En we doen dat samen met u, want iedereen kent wel ergens een verborgen plekje in de buurt. Een tuin of een vergeten museum of gewoon een mooi uitzicht. Meer moet dat niet altijd zijn. Uw hidden gem, de parel achter uw hoek, die kan u nog steeds delen met ons via het Clara kanaal op VRT Max. En u kan daar trouwens ook alle hidden gems vinden. En dan kan u op pad dicht bij huis. Alles is te vinden op het Clara kanaal op VRT Max.

Geef toe hoe beter. Daar wordt een mens toch goed gezind van. Het Orpheus Chamber Orchestra met het tweede deel uit de eerste symfonie van Prokofjev. Muziek die hij componeerde in de zomer van 1917. Hij was 25 toen, Prokofjev. En hij zei zelf over die eerste symfonie dat het een werk was dat Haydn had kunnen componeren. Had hij 100 jaar langer geleefd. En ja, Haydn, ik weet het niet, misschien had hij dat wel een compliment gevonden. Haydn zelf nog, nu tot aan het nieuws van 10. En na 10 uur is Kathleen van Bavel er voor u om uw zaterdag nog meer kleur te geven. Geniet van de zomer en van de dag.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saïsaï. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt dit weekend de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft van de doden waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
3: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt.

0: recht. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
1: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van hun leven die niet vergeten mag worden.
2: Ik heb in Beringen gewerkt en vandaar dat ik het toch belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
3: De politie van Charleroi heeft vanmorgen een spandoek en flyers van antifascistische activisten in beslag genomen op het terrein van de mijn. De actievoerders protesteerden er tegen de aanwezigheid van Italiaanse radicaal-rechtse politici op de herdenking. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken, daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste en gevaarlijkste netwerken die ooit in de regio zijn ontdekt. De criminelen gebruikten speedboten om drugs vanuit Spanje via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze dan naar Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De verdachten hebben ook banden met criminele groepen in België en andere Europese landen. Bij de huiszoekingen in Spanje zijn 78 verdachten opgepakt en ook drugs, speedboten en geld in beslag genomen. De grote bazen van het netwerk zouden in België en Frankrijk verblijven. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Dat schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. Vandaag is het zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: Een heel mooie morgen. We beginnen onze zomer vandaag aan de Rijn. Het waterpeil daar is nu jammer genoeg wel tot een dramatisch dieptepunt gezakt. Maar wees gerust, dieptepunten zoeken we de komende 3 uur niet op. Daar zorgt muzieksamensteller Greet van 't Veld wel voor. Dit is Robert Schumann met zijn derde symfonie, bijgenaamd de Rheinische. Welkom.

Soms raakt een componist geïnspireerd door wat hij ziet. Soms is het de muziek zelf die nieuwe ideeën voortbrengt. Hoofdzaak blijft dat het goede muziek is die ook zonder verhaal bevredigt. Dat schreef Robert Schumann ooit aan een collega. Hoe dan ook, aan Schumanns derde symfonie kan je toch makkelijk een verhaal hangen. Een recensent schreef vlak na de première van het werk dat hij het Rijnlandse leven erin hoorde, met de rivier tussen groene heuvels en vrolijke wijnfeesten. Vandaar dat die symfonie een bijnaam kreeg, de Rijnische. Een bijnaam die wel degelijk hout snijdt, want toen Schumann dit werk componeerde, was hij pas verhuisd naar Düsseldorf, vlak aan de Rijn. En hij had voordien ook al een trip gemaakt met Clara doorheen het Rijnland, waar hij enorm van genoten had. Uit die symfonie hoorden we het eerste deel, Lebhaft, door het Zweedse Kamerorkest, onder leiding van Thomas Dausgaard. En ook Franz Liszt liet zich inspireren door de Rijn in het volgende lied, Im Rhein, im schönen Strome.

Im Rhein, im schönen Strome. Een lied van Franz Liszt met bariton Constantin Krimmel en Daniel Heide aan de piano. En even gezwind klinkt het volgende allegro uit de 19e pianosonate van Franz Schubert, Christian Zacharias.

Christian Zacharias met het slotdeel uit de 19e pianosonate van Franz Schubert. Een van zijn drie laatste pianosonates die hij schreef enkele maanden voor zijn overlijden in november 1828. Naar Japan nu met Toshio Hosokawa. Eileen Grollo speelt van hem een van zijn twee Japanse volksliederen, Falling Cherry Blossoms of Vallende Kersenbloesems. Volgens Hosokawa werkt muziek net als de natuur. Klanken komen op, ontvouwen zich en verdwijnen vervolgens weer. In Vallende Kersenbloesems hoor je dat heel duidelijk. Het werk draait niet zozeer om het volkslied zelf, maar vooral om het beeld van de bloesem. Prachtig om te zien, maar al aan het verdwijnen terwijl ze bloeit.

Elin Grolo met vallende kersenbloesems, een van de twee Japanse volksliederen van Toshio Hosokawa. En die muziek van Hosokawa brengt ons bij Claude Debussy. Debussy was namelijk helemaal in de ban van Japanse kunst. Rond 1900 waaide een ware fascinatie voor alles wat Japans was door Frankrijk. En ook hij liet zich daardoor inspireren. Meer nog, aan de muur van zijn werkkamer hing een afdruk van de grote golf van Kanagawa. De beroemde houtdruk van Katsushika Hokusai. U kent die prent vast en zeker wel. Het is dan ook geen toeval dat diezelfde afbeelding gebruikt werd voor de omslag van de eerste uitgave van Debussy's drieluik, La Mer. En daaruit speelt de New York Philharmonic onder leiding van Jaap van Zweden nu het eerste deel, De Laube à midi sur la mer.

zonsopgang boven de zee, van de eerste zonnestralen tot het volle daglicht. Debussy schildert het allemaal in de L'Aube à midi sur la mer, het openingsdeel uit zijn drieluik La Mer. Schitterende muziek hier door New York Philharmonic onder leiding van Jaap van Zweden. Als u een melodie in een fles zou kunnen stoppen en het meegeven met de zee, wachtend op een onbekende vinder, welke muziek zou dat dan zijn en welke boodschap zou u daar dan bij schrijven? U mag het me altijd laten weten via onze Clara-app. Marimba speelster Vasilena Serafimova en Quatuor Ardeo kozen voor de zomer van Antonio Vivaldi. Want zeg nu zelf, wie kan je nu niet blij maken met deze muziek? Komt uit hun album Melodies in a Bottle.

Het is eens wat anders, deze bezetting voor de zomer van Antonio Vivaldi. Vasilena Serafimova speelde marimba samen met Quatuor Ardeo. Komt uit hun album Melodies in a Bottle. En intussen weten we ook welke muziek Frank in zijn fles zou stoppen. Een instrumentale versie van Here Comes the Sun van George Harrison. Met één boodschap voor de ontvanger. Never give up. Dankjewel, Frank. En afgelopen seizoen bracht sopraan Gwendoline Blondeel samen met een race muzikanten haar eerste soloalbum uit, Amor Eterno, met daarop renaissance en barokliederen over de liefde. Uit dat album horen we nu Fuggi da questo cielo van Giuseppino del Biabo. Wat een mooie naam. En dat lied gaat over de komst van de lente.

Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het parket van Antwerpen is op zoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Er is nu dus een onderzoek geopend omdat er aanwijzingen zijn van een misdrijf, maar de twee worden nog niet als verdachten beschouwd. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken en daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven, nu Spanje op zijn beurt ook controles uitvoert voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos.

0: En ook nu is Italië niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
0: Italië en Spanje zijn allebei lid van de Schengenzone. In principe zijn er dan geen controles tussen beide landen, maar het is ook niet verboden om die tijdelijk in te voeren. Dat vertelt professor Europese politiek aan de UGent Hendrik Vos.
2: De Schengen-afspraak zegt dat er vrij verkeer is van personen, maar als je kan aantonen dat er een acute dreiging is voor de veiligheid, voor de openbare orde en er is geen enkele andere manier om het op te lossen, dan kan je wel je grenzen weer in de gaten houden, vragen dat mensen zich identificeren als ze de grens oversteken voor een beperkte periode. Je moet het ook melden. In sommige gevallen moet de Europese Commissie er ook toestemming voor geven. Dus er zijn wel mogelijkheden in de kleine letters van de Schengen-afspraken.
0: Club Brugge heeft vanmorgen de komst van aanvaller Jean Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is een zonnige dag en we halen tot 29 graden. Morgen gaan we naar de 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
4: En een goeiemorgen.

Licht en luchtig muziek van Alberic Magnard, Léger uit zijn quintet in Ré voor piano en blazers door Les Vents Français. Nog meer blazers nu met Pan et les oiseaux, Pan en de vogels. Heel sfeervolle muziek uit 1904 van Jules Mouquet.

Hij was een tijdgenoot van Claude Debussy en ook bij hem hoor je die typische Franse liefde voor sfeer en kleur. Ik heb het over componist Jules Mouquet. Fluitist Mark Grauwels speelde van hem Pan et les oiseaux uit zijn fluitsonate, hier in een bewerking voor orkest. Het Nouvel Orchestre Symphonique de la RTBF werd geleid door André van der Noot.

En mocht u zich afvragen wat die koe daar plots deed, wel, dit was Hoedown Mad Cow uit Gnarly Buttons. Een klarinetconcerto uit 1996 van John Adams. Hier met klarinetist Michael Collins en de London Sinfonietta onder leiding van de componist zelf. En voor wie zich afvraagt waar die merkwaardige titel Gnarly Buttons vandaan komt, wel, gnarly betekent zoiets als knoestig of grillig, zoals de knoesten op een oude boom. Adams verbindt dat beeld met de vele kleppen en toetsen van de klarinet die als een wirwar over het instrument verspreid zitten. Zo dat weet u dan ook alweer. En deze kent u wel.

0: Muziek waar je toch meteen goed gezind van wordt. I Feel Pretty uit West Side Story van Leonard Bernstein. Woorden sopraan Alexandra Silber en het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas.
1: De zomer van Clara.
0: Muziek nu van de Afro-Amerikaanse componiste Margaret Bonds. Die componeerde in 1964 haar Montgomery Variations, een werk van ongeveer 23 minuten gebaseerd op de spiritual I Want Jesus to Walk With Me. Bonds schreef het stuk na een bezoek aan Montgomery in de staat Alabama, een stad die symbool staat voor de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. Hier begon midden jaren 50 de beroemde Montgomery Bus Boycott. Een protest tegen rassenscheiding waarbij duizenden Afro-Amerikanen meer dan een jaar lang hun dagelijkse verplaatsingen te voet aflegden in plaats van de bus te nemen. Tegen die achtergrond krijgt Bonds keuze voor de spiritual I Want Jesus to Walk With Me natuurlijk een bijzondere betekenis. Het geeft altijd kracht wanneer iemand in dergelijke strijd met je meeloopt. De Montgomery Variations stellen in totaal 7 variaties. Ze schetsen verschillende momenten uit die strijd voor gelijke rechten, waaronder een verwijzing naar het verdriet na de bomaanslag in Birmingham, waarbij 4 jonge zwarte meisjes om het leven kwamen. Uiteindelijk mondt het werk uit in een boodschap van hoop op een rechtvaardigere toekomst. Hier is het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nizet-Séguin, de Montgomery Variations van Margaret Bonds.

Echt een ontdekking, deze Montgomery Variations van de Afro-Amerikaanse componiste Margaret Bonds. Het is muziek uit 1964 en ze droeg dit stuk op aan Martin Luther King. We hoorden het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Een mooie wals van Armand Cook met Jan de Preter op gitaar. En dan heb ik nog wat Frédéric Chopin voor u. De finale uit zijn cellosonate met cellist Andreas Brantelid en Mariana Shirinyan aan de piano. Straks na 12 uur nog meer Zomer van Clara met een playlist van Greet van 't Veld. Tot straks.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: The legendary Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
4: Miles said, don't play the butter notes.
3: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
4: I said, what does that mean?
3: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jazzycon. Straks om 5 uur op Clara.
2: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.
5: Goedemiddag, het is 12 uur 14 nieuws met Shema Saizai. In Antwerpen zijn er extra politiemaatregelen voor de Pride. En ook in Italië wordt de mijnramp in Marcinel vandaag herdacht. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Dat is een evenement waarin de holibi- en transgemeenschap feest viert en tegelijk protesteert tegen discriminatie. 2 weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed er met de auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende mensen raakten gewond. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, zegt Wouter Bruins.
6: De politie is zeker zichtbaar aanwezig, dus mochten mensen hen willen aanspreken als er iets gebeurd is, kan dat zeker. We zijn ook minder zichtbaar. Mocht er echt een incident zijn, kunnen we ook zeer snel schakelen om het nodige ter plaatse te krijgen. En het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar de omgeving is zeer sterk beveiligd. Maar uitsluiten kunnen we nooit iets doen.
5: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven dan achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Op de ring rond Brussel aan het knooppunt in Zaventem worden dit weekend enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet erover minder rijstroken en er staan een pak meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn, zegt Marijn Struijf van de Vlaamse organisatie die de werken aan de ring coördineert.
7: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren.

0: En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken, in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
1: In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De schade is ook enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten zonder water. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven. Nu Spanje zelf begonnen is met controles voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna wel teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. Ook nu is de regering niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik van uit Italië.
2: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
1: Ook in Italië wordt vandaag de mijnramp in Marcinel herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
3: Om 7:50 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, één voor één. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Dat het verdriet nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn. Een dag van ingetogen sfeer en vooral ook terugdenken over die noodlottige dag 70 jaar geleden in een Belgische mijn.
1: In het voetbal heeft Club Brugge vanmorgen de komst van aanvaller Gian Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is vandaag zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. Ook volgende week veel zon en warm weer. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Daarmee begon het nieuws. Dat komt omdat er 2 weken geleden een aanslag was op de Pride in Berlijn. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
6: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
5: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
6: Por VRT Max.
4: De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
7: En Beethoven mag het mooie weer maken deze middag. Hier is Anima Eterna, het collectief van Jos van Immerzeel, met zijn Egmond-ouverture. Welkom.

Heel gespierde muziek, Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel met de Egmond-ouverture van Ludwig van Beethoven. Een muzikaal eerbetoon aan de Nederlandse vrijheidsstrijder La Moraal van Egmond. Beethoven componeerde zijn Egmond in 1810. Een kleine 26 jaar later schreef Felix Mendelssohn zijn oratorium Paulus over de bekering van de apostel Paulus. Het werk zou uitgroeien tot een van de populairste oratoria van de 19e eeuw. Dit is een fragment daaruit.

Sopraan Melanie Diener, La Chapelle Royale Collegium Vocale en Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen. Met een selectie uit Paulus, een oratorium van Felix Mendelssohn. Hij was pas 27 toen hij dit componeerde. En wie Mendelssohn zegt, zegt ook Bach, want het was Mendelssohn die Bachs Matthäuspassie terug op de kaart zette. Van Bach luisteren we nu weliswaar niet naar die passie, maar wel naar een prelude en een fuga uit das wohltemperierte klavier.

Altijd fijn, Bach. Piotr Andrzejewski speelde de 12e prelude en fuga uit das wohltemperierte klavier. En Andrzejewski blijft nog even aan de piano zitten, deze keer voor muziek van Mozart, het Andante uit zijn 17e pianoconcerto. Mozart componeerde dat concerto in Wenen in 1784 voor zijn leerlinge Barbara Ployer. En die leerlingen moeten wel echt heel begaafd geweest zijn, want de pianopartijen hier in dit concerto zijn allesbehalve gemakkelijk.

Piotr Andrzejewski en het Scottish Chamber Orchestra met het Andante uit het 17e pianoconcerto van Mozart. Muziek die hij componeerde voor zijn leerlinge Barbara Ployer. En hoe zij eruit zag, dat weten we niet. We kunnen slechts een beeld van haar vormen aan de hand van een portretschets die Mozart ooit van haar maakte. Dat was in de marge van een van zijn partituren. Een kleine profieltekening. Heel geestig om dat eens te bekijken.

Een fijne en ook wervelende bewerking van het Fantaisie de Concert op Carmen van Pablo de Sarasate. Met Nicola Benedetti op viool, Plinio Fernandez gitaar, Samuele Tellari accordeon en Thomas Carroll cello. Komt uit hun album Violin Café, met daarop een verzameling bekende klassiekers en volksmelodieën in verrassende arrangementen, dat kon u wel horen. Bittere ernst nu met Juditha Triomphans, een oratorium van Antonio Vivaldi over de moedige Judith die haar stad van de ondergang redt door eigenhandig de vijand uit te schakelen. Dit is een selectie uit dat oratorium.

meglio. Arrivo

Een van de mooiste bladzijden uit het oratorium Judita Triomphans van Antonio Vivaldi. Veni, veni, me sequere fida. Met de stem van Léa Desandré en ensemble Jupiter. Onder leiding van Thomas Dunford. En tot slot heb ik nog muziek voor u van Johann Nepomuk Hummel. Het Allegro Amabile uit zijn cello-sonate in A met Michel Kanka op cello en Rumi Ito aan de piano. Straks na het nieuws van 1 kan u genieten van de muziekkeuze van Julie Mozart in Summertime. En om 2 uur breidt Mark Janssens een vervolg op onze zomer van Clara. Maak er nog een heerlijke dag van verder.

0: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie neemt extra maatregelen om deelnemers van de Pride in Antwerpen te beschermen. Het is drukker op de weg dan normaal op een zaterdag door enkele werven. En de brand in Venray in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride-parade deze namiddag, waar onder andere de Holibi- en transgendergemeenschap haar rechten viert en protesteert tegen discriminatie. 2 weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland. Een man reed toen met een auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende gewonden. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, al is het onmogelijk om bij zo'n groot stadsevenement elk risico uit te sluiten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruins.
1: Je kan die straten niet hermetisch afsluiten. Dus dat is moeilijker voor de politie. We proberen onze voertuigen zo op te stellen dat niet zomaar iedereen er door kan. Er zijn ook een aantal andere maatregelen die we genomen hebben om de situatie te beveiligen. Maar het is moeilijk om zo'n dingen helemaal uit te sluiten. Dus we kijken heel goed met de camera's, maar ook op het terrein.
0: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw verhuisden jarenlang van woning naar woning. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur, soms ook met schade. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet daar over minder rijstroken dan normaal en er staan al heel de dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar moeten zijn, zegt Marijn Struif van de werkvennootschap.
2: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
0: Ook in Gent is er veel verkeershinder op de E40 richting kust. De brand in het natuurgebied Rosmolen in Nederland is nog altijd niet volledig geblust door

0: uitgebrand. Het is al meer dan 100 hectare natuur vernield. Hier en daar is de brandweer nog bezig met vrijwilligers. Hilde Mertens, jij bent daar ook. Wat zie jij?
1: 6 dagen na het begin van de brand zijn hier tientallen vrijwilligers bezig, gewapend met een spade of een hak, om de humuslaag, waar opflakkeringen van vuur zijn, waar ook nog die smulbrandjes zijn, ja, om die smulbrandjes te blussen. Ze doen dat met water en vooral ook met zand. Maar het is echt wel een monnikenwerk, want telkens opnieuw flakkert er weer iets op. En dan een beetje verder door in het gebied is het echt een troosteloze aanblik van zwart geblakerde jeneverbesstruiken. Honderden van die waardevolle struiken in dat Natura 2000-gebied, die zijn in de vlammen opgegaan en dat geeft wel een troosteloze aanblik.
0: Dankjewel, Hilde. In Japan zijn nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten ook gewond en de schade is enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn echt volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog altijd in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten nog zonder water. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij was al waarnemend minister van Justitie. Hij volgde Pam Bondi op toen die ontslagen werd vanwege haar aanpak van het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Todd Blanche is een voormalig advocaat van de Amerikaanse president Trump. De Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En net zoals in ons land wordt in Italië de mijnramp van Marcinelle herdacht vandaag. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
2: Om 7:50 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, 1 voor 1. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn.
0: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer tot 32 graden dan. En ook volgende week veel zon en warme temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon met de Pride in Antwerpen vandaag. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Summertime.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen start rond deze tijd de jaarlijkse Pride-parade, het feest van de LGBTQ+-gemeenschap om hun rechten te vieren en te protesteren tegen discriminatie. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde van de optocht volgt nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, zonder angst. De Pride wil dan ook oproepen aan iedereen om zichzelf te zijn zonder haat, zegt woordvoerder Wilfried Etezonne.
1: We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen uit onze gemeenschap en dan merk je toch een zekere ongerustheid. De oproepen bij de hulplijnen zijn verdubbeld en dat zorgt voor een zekere druk op onze gemeenschap en een zekere angst. En ik denk dat het nog steeds belangrijk is om je te laten zien in al je kleuren en je mag vandaag wat extravaganter zijn. We zijn een kleurrijk protest, maar het is belangrijk dat we ons stem blijven laten horen.
0: Na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpen. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parquet is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden van de overlijdens. Dat onderzoek loopt nog verder. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen afgebroken. Het verkeer moet er over minder rijstroken dan normaal en dat geeft al een hele dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn en zou de extra hinder dus voorbij moeten zijn. En ook in Gent is het aanschuiven vandaag op de E40 richting kust. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij is een voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. En de Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu dus goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En in de ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 8e en voorlaatste rit zo net gestart. De etappe bevat 4 beklimmingen van 4e categorie. Lotte Kopecky hoopt vandaag toch een ritzege te pakken nadat ze zich de voorbije dagen wat heeft ingehouden.
2: Het is een heel lange rit, we zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale. Dus ik weet ook dat het voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Maar als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een heel mooie kans, denk ik.
0: De Française Pauline Ferrand-Prévot is niet meer gestart. Zij voelde zich vanmorgen niet zo goed. Vorig jaar won ze nog de Tour voor vrouwen. Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer, tot 32 graden dan. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomer.

0: morgen weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
1: De Zomer van Clara. Met Mark Janssens.
4: Een mooie zaterdagnamiddag en welkom. Ook een warme groet aan iedereen die vandaag door Antwerpen stapt om te laten zien dat onze maatschappij bestaat uit vele kleuren, vele keuzes, vele manieren van zijn en beleven. Laten we elkaar respecteren en laten we blijven ijveren voor gelijkwaardigheid. En daarom ook deze namiddag hier op Clara een regenboog aan warme klassieke muziek.

violiste Janine Jansen met Itamar Golan aan de piano in Bonsoir van Claude Debussy in een arrangement van Jascha Heifetz. Ja, we moeten de mooie avonden vieren, want het leven duurt geen eeuwigheid. Eind september, dan zal het 7 jaar geleden zijn dat Jesse Norman stierf, een zwarte stem in het eens zo witte landschap van Richard Wagner. Im Treibhaus.

wat een prachtige zangeres was het toch. Jessie Norman hier in een van de bekendste Wezenonkliederen, het bekendste eigenlijk van Richard Wagner, in het Treibhaus. Jessie Norman met London Symphony Orchestra, geleid door Sir Colin Davis. Ja, liefdesliederen kan je gerust zeggen, die Wezendonkliederen, want ze zijn voor Mathilde Wezendonk. Wagner leerde het koppel Wezendonk Otto en zijn vrouw Mathilde kennen in Zürich. Wagner had het toen niet breed en Otto Wezendonk betekende veel voor hem. Liet onder andere een huis voor hem bouwen, waardoor ja, Richard Wagner nog dichter bij Mathilde kon komen. Hij vond haar een interessante vrouw. Ze schreef poëzie, ze schreef drama, ze schreef ook muziek. En omgekeerd was er ook interesse van Mathilde Wezendonk in Richard Wagner. Alhoewel er toch wel een onevenwicht was in gevoelens, kan ik mij voorstellen. Ze zei nogthans, Mathilde, over Wagner: het beste heb ik van hem geleerd en gekregen. En elke avond speelde Wagner voor Mathilde wat hij die dag had gecomponeerd. En dat ja, leverde natuurlijk een band tussen beiden op. Maar Mathilde ja, was getrouwd met Otto en ze biechtte op een bepaald moment alles op. En ze zei van nee, ik ga mijn gezin en kinderen niet verlaten voor Richard Wagner. En dan werd ze de bron van inspiratie voor Tristan und Isolde, die opera van Richard Wagner, waarin eigenlijk een soort van ja, verlossing ligt in ja, over de liefde en over het afscheid heen. Ja, geen muziek zonder liefde, affaires, verborgen gevoelens, verre verlangens, noem maar op. Ook bij Johannes Brahms, die op een bepaald moment heel dicht bij Clara Schumann komt. En in zijn pianomuziek leer je de gevoelige en de romantische Brahms kennen. Pianiste Maria João Pires speelt drie intermezzi van Johannes Brahms.

Johannes Brahms, zijn drie intermezzo met intermezzi opus 117 met Maria João Pires. Ze vierde een paar weken geleden haar 82e verjaardag. En vorig jaar dan werd ze ziek en niet veel later kondigde ze aan: het is goed geweest. Ik ga niet meer spelen voor publiek. Het is alleen goed geweest, het is mooi geweest. En dat is natuurlijk ook zo. De opname die we net hoorden van Brahms met Maria João Pires werd gemaakt in 2012 in de Wigmore Hall in Londen. Ja, en het is die melancholische muziek van Brahms. Melancholie hoort niet alleen bij de herfst, maar soms ook bij de zomer. En in de late herfst van het leven van Johannes Brahms componeerde hij prachtige pianomuziek, eigenlijk allemaal met Clara Schumann in zijn achterhoofd. Want hij had haar ook in zijn gedachten als pianiste van deze muziek. Het was een soort bekroning van bijna 40 jaar vriendschap, liefde of iets daartussen. Ja, daar zal eeuwig over gepraat en gediscussieerd worden. En het zijn drie intermezzo die je kan beschouwen als drie wiegeliedjes, drie slaapliedjes. Rustgevend, ja, maar zei Brahms zelf, het zijn ook drie wiegeliedjes voor mijn pijn en voor mijn verdriet, om die in slaap te wiegen. Straks dan staan we hier stil bij de 200ste verjaardag van het overlijden van Carl Maria von Weber. En we doen dat met kamermuziek voor klarinet en piano. En nog later deze namiddag ontdekken we de symfonicus Charles Gounod. Hij was niet alleen een componist van vocale muziek, van opera's bijvoorbeeld. Ja, opera. Dan zitten we bij Alexander Borodin, prins Igor. 18 jaar zou hij werken aan die opera en nog niet afkrijgen, om de eenvoudige reden dat hij zou sterven voor de opera helemaal af was. Dit zijn de Poloftsiaanse dansen uit de opera Prins Igor van Alexander Borodin, met de Berliner Philharmoniker en Sir Simon Rattle.

balletmuziek uit de opera Prins Igor van Alexander Borodin, de Poloftiaanse dansen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. Op een bijzonder moment, het was een oudejaarsavond concert, de overgang van 2007 naar 2008. Ja, die opera Prins Igor die bleef dus onafgewerkt liggen na de dood van Borodin. Er werden twee andere componisten aangesteld om de eindjes aan elkaar te knopen. Rimsky-Korsakov was dat aan de ene kant en Glazunov deed ook zijn duit in het zakje. Ze vonden heel wat documenten, stukken muziek uit Prins Igor van Borodin. De ouverture was eigenlijk helemaal niet uitgeschreven. Borodin had die wel op de piano al gespeeld voor die twee andere componisten. Dus wat deed Glazunov? Uit zijn hoofd die ouverture die hij al een aantal keren had horen spelen, noteren. Gelukkig dat hij dat in zijn hoofd had. En er werd ook heel wat geclasseerd, want niets lag op orde bij Alexander Borodin. Maar uiteindelijk zouden Rimsky-Korsakov en Glazunov er wel in slagen om een heel mooi geheel voor te stellen van die prins Igor van Alexander Borodin. Zeer bijzonder verhaal toch wel van die grote opera. Louis Spohr, dat is nog zo'n componist die we meestal links laten liggen. Jammer genoeg, de laatste 25 jaar van zijn leven heeft hij behoorlijk wat tegenslag gehad. Hij had niet veel energie meer om te componeren. Hij had meer en meer het gevoel dat hij als componist tot een verleden behoorde. En dan waren er ook nog wat overlijdens in zijn familie die heel dichtbij kwamen. Zijn echtgenote, zijn zus en zijn jongste dochter op een paar jaar tijd. Allemaal weg uit zijn leven, dat viel zwaar natuurlijk. En ondertussen waren er ook wat politieke veranderingen. Louis Spohr leefde in Kassel. Hij had hoop op een soort van politieke lente daar, maar er kwam niks van. Integendeel, er was repressie. Hij voelde zich dus ongelukkig en afgeschreven. Maar dat gevoel heb ik niet in deze muziek van Louis Spohr. Dit vioolconcerto met Ulf Hölscher, de violist.

0: Een vioolconcerto van Louis Spohr met violist Ulf Hölscher in het Radio Symfonieorkest Berlijn, gedirigeerd door Christian Fröhlich.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Het is 3:05 op deze zaterdagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom, waar u ook aan het luisteren bent. 200 jaar geleden overleed Karl Maria von Weber. En eigenlijk was dat geen verrassing, want hij was al een tijdje verzwakt. En toch had hij, in tegenwil wat zijn dokters eigenlijk hem gezegd hadden, was hij naar Londen gereisd om daar de première te dirigeren van zijn nieuwste opera. Hij wou dat niet missen, Oberon. Maar hij was toen al verzwakt en een paar maanden later overleed hij, Karl Maria von Weber. Jongeman, hoor, 39 jaar is hij maar geworden. Maar hij heeft heel mooie muziek geschreven, zoals dit Grand Duo Concertant voor clarinet en piano, waarbij eigenlijk de twee instrumenten evenwaardig zijn. En fantastische melodieën had die man toch, Karl Maria von Weber. Op een bepaald moment refereert hij naar deze muziek zelfs als een sonate voor clarinet en piano, waarmee hij duidelijk maakt, de twee instrumenten zijn even belangrijk en ze vertellen samen een verhaal. Andreas Ottensamen op klarinet en Yuya Wang is de pianiste.

Carla Maria van Weber, zijn grand duo concertant, hier gespeeld door de clarinetist Andreas Ottenzamer en Yuya Wang aan de piano. We laten deze muziek horen naar aanleiding van de 200ste verjaardag van het overlijden van Carla Maria van Weber. We doen dat meer deze zomer, in het weekend, in de namiddag vooral. Hij overleed in Londen en daar verspreidde het nieuws van zijn overlijden zich snel. Er werden concerten gegeven ter herinnering aan Carla Maria van Weber. En er waren plannen om het Requiem van Mozart uit te voeren voor hem. Maar in Londen was er op dat moment behoorlijk anti-Duits sentiment, anti-Duitse gevoelens. En de dean en de chapter van St. Paul's Cathedral die tolereerden niet dat er in zijn kathedraal een Rooms-Katholieke Requiem zou gehouden worden en gezongen worden. Dus werd er uitgeweken van St. Paul's Cathedral naar een kapel, Rooms-Katholieke kapel in Londen. Er was een grote processie, begrafenisprocessie, daar naartoe. De grote zangers van dat moment in Londen die zongen toch het Requiem van Mozart. En uiteindelijk zou de kist van Carla Maria von Weber daar een plaats krijgen, tot enkele jaren later Richard Wagner ervoor zorgde dat de kist van Weber naar zijn vaderland terugkwam. En die kwam aan in oktober 1844 in Hamburg. Charles Gounod dan, de man van de opera, 12 opera's in totaal, maar één kennen we heel goed en dat is zijn Faust, dat meteen een succes was. Maar hij was niet alleen een operacomponist, Charles Gounod. Hij heeft bijvoorbeeld ook 2 symfonieën gecomponeerd voor hij 40 was, dus hij was nog relatief jong. Dit is zijn 2e met het symfonieorkest van IJsland onder leiding van Jan Pascal Tortelier.

Charles Gounod, van hem was deze symfonie zijn tweede met het symfonieorkest van IJsland onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. In zijn jonge jaren had Gounod de Prix de Rome gewonnen. Dat betekent voor jonge muzikanten, componisten bijvoorbeeld, om dat ze in Rome konden verblijven om daar bij te studeren. 2 jaar verbleef hij in Rome en daarna zou Gounod naar Duitsland moeten gaan om te studeren, maar hij zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Hij wou in Rome blijven om aan een symfonie te werken. Het zou trouwens ook Felix Mendelssohn bezoeken en ze zouden veel praten. En Mendelssohn had op een bepaald moment tegen Gounod gezegd: je bent zo bezig met een Faust van Goethe op muziek te willen zetten, een opera, doe dat toch niet. Het is tijdverspilling. Gelukkig heeft hij niet geluisterd, Gounod, naar Mendelssohn. Mendelssohn zei wel, je moet een nieuwe symfonie componeren. En dat deed hij ook in die 2 symfonieën van Charles Gounod. Die volgden elkaar behoorlijk snel op. Ralph Kirkpatrick, dat is de man die we kennen van de sonates van Domenico Scarlatti. In de jaren 30 van de vorige eeuw deed hij heel veel research naar de muziek van Scarlatti. Een biografie zou verschijnen ook van Ralph Kirkpatrick over Scarlatti in 1953. En natuurlijk de sonates die hij bundelde en die de naam kregen naar Kirkpatrick, de afkorting K en dan het nummer van die sonate. Dus Kirkpatrick heeft heel veel betekend voor de muziek van Domenico Scarlatti. Dit is zo'n sonate van Scarlatti. Ik zeg het er maar bij, Kirkpatrick 132 om volledig te zijn. En aan de piano zit Christian Zacharias.

0: goed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Really is Miles Davis.
2: Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
4: Miles said, don't play the butter notes.
2: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
4: Miles said, what does that mean?
2: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jessico. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog voort. In Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride-parade van de LGBTQ+-gemeenschap aan de gang. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Mensen hebben allerlei redenen om erbij te zijn vandaag in Antwerpen.
6: Wij lopen niet echt mee, wij komen gewoon kijken en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik vind dat wel mooi, die boodschap dat ze brengen.
7: Wij lopen mee als ik het aan mijn zoontje moet uitleggen, omdat je bent wie je bent.
8: Ze doen niemand kwaad, dus laat iedereen doen wat ze willen doen en dan is dat geen probleem.
9: Wij zijn 80 jaar en wij komen hier genieten van de ambiance.
10: Dat is zo'n dag waar even alles kan en alles mag, maar zoals ik zei, het moet eigenlijk altijd kunnen.
11: 1 groot carnavalfeest.
5: Volgens de politie zijn er 170.000 bezoekers in Antwerpen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels op tijd bevoorraad worden. De maatregel is wel niet algemeen. Hij geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen ook het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. En in Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich echt razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. Hier vanavond veel zon met temperaturen tot 28 graden. Ook morgen wordt het zonnig en warm, tot 32 graden dan. En ook volgende week nog veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

een heel fijne zonnige regenboog zaterdag namiddag wens ik u met deze Duitse dans van Franz Schubert met Daniel Hope, de violist en het Zürcher Kammerorkest met Hope zelf als dirigent. Komt uit een project van 2 jaar geleden dat hij absoluut wou doen, violist Daniel Hope, namelijk de dans in de klassieke muziek. De inspirerende dans, waar zit die overal? U herinnert zich zonder twijfel de opening van de Notre-Dame in Parijs, de heropening na de restauratie, toch de binnenrestauratie. Dat was in december 2024. Deze zanger was daar toen te horen, tenor Benjamin Bernheim.

deze aria volgt er meestal een applaus. En al of niet stormachtig, dat hangt af van de zanger natuurlijk. Maar ik denk hier stormachtig. Benjamin Bernheim, Che Geri da Manina. Uit La Bohème van Puccini. Hij zong een week geleden Benjamin Bernheim. Werther van Massenet op de Salzburger Festspiele. Met het orkest van de Munt. En dat was een triomf. Ze hebben zelfs een aria moeten hernemen. Het publiek bleef zo lang applaudisseren tot ze die aria teruggezongen hebben. En dat was lang geleden in Salzburg dat dat nog eens gebeurd was. Heeft u nog een cd-speler thuis? Ik hoop het wel, want ik heb hier een mooi cadeau liggen. 4 cd's heb ik samengebundeld voor iemand van u op deze zonnige zaterdagnamiddag. Camille Bertolet, de violiste en celliste tegelijkertijd. En haar cd Legendes met heel fijne, mooie muziek en arrangementen. En dan is er Thibaut Garcia, een van de grote gitaristen van dit moment. El Bohemio, dat is de titel van een cd. Met onder andere arrangementen van preludes van Chopin, maar ook de Beethoven heeft hij een arrangement van gemaakt. En dat is een mooi opgenomen op cd. Félicien Brut is een man die op accordeon heel wat klassiek speelt. Onder andere ook aan muziek van Albenis en van Johann Sebastian Bach. En dan is er Let's Baroque van Jacob Josef Orlinski met zijn goede vriend, zijn goede kameraad Alexander Debitsch. Een bijzonder album waarbij ja, toch wel Orlinski de grenzen van de barokmuziek gaat opzoeken. Zullen we het zo vertolken? 4 cd's voeg ik samen voor 1 iemand. U kent onze weg, VRT Max, laat u iets weten in de app een bericht waarom u deze 4 cd's graag zou hebben. Dat hoeft niet uitgebreid te zijn natuurlijk, hè, maar dan weet ik dat u tenminste gemotiveerd bent om die 4 cd's te krijgen. Laat iets weten. En dan, vallen ze waarschijnlijk volgende week, nog voor het lange weekend van 15 augustus, in uw bus.

Violist Renaud Capuçon met Brassens Philharmonic en Stefan de Nijve in het thema uit de film La Vita è Bella, muziek van Nicola Piovani, die daarmee een Oscar won in 1999. De 19e eeuw dan in Zweden, waar muziek maken, klassieke muziek maken, vaak ja, op kamermuziekformaat gebeurde. En als je als componist wat ambitieuzer was, dan moest je weg uit Zweden. En dat deed Frans Berwald. Hij kwam naar ons Europa, deze kant van Europa, hier, om andere muziek te kunnen componeren. Maar goed, als je wist aan Zweden, als ik daar aan de bak wil komen, dan moet ik kamermuziek componeren. Dat had hij toch ook door. En dus deed hij dat. Dit trio is van Frans Berwald. Drie instrumenten, viool, cello en piano, Susan Tomes, Marieke Blankenstein en Christoph Marx.

Muziek van de Zweedse componist Frans Berwald. Zijn vierde trio voor viool, cello en piano met Susan Thoms, de pianiste, Marieke Blankenstein op viool en jammer genoeg de overleden cellist Christoph Marx. Ja, Frans Berwald had het wat moeilijk in zijn vaderland Zweden om aan de bak te komen. Hij had ook altijd van in zijn jeugd al interesse gehad in dokterstudies, om dokter te worden. Op een bepaald moment dacht hij, moet ik dan misschien gewoon doen, want die muziek, dat wordt niks. Ja, dat was met vallen en opstaan, want vooral in Wenen, in Oostenrijk en in Duitsland kreeg hij erkenning. Hij werd op een bepaald moment ook lid van het Mozarteum in Salzburg. Maar ja, de muziek leverde weinig geld op, dus ging hij terug naar Stockholm om daar wat muziek te componeren. En op een bepaald moment wordt hij zelfs directeur van een glasfabriek. Ja, om de eenvoudige reden dat hij natuurlijk ook moet leven en dat er spijs op de boterham moet komen, uiteraard. Maar uiteindelijk krijgt hij toch waardering in zijn vaderland Zweden en wordt hij lid van de Koninklijke Academie in Zweden en wordt hij ook professor en hij overlijdt in Stockholm. En dan een heel bijzondere symfonie van Joseph Haydn, zijn 47ste. Het is een van de grappigste, het is te zeggen, het menuet is een van de grappigste. En menuet, meestal bestond dat uit twee delen. De twee delen werden herhaald ook. Maar bij Haydn is er in dat menuet maar één deel. Het tweede deel, schrijft Haydn, is eigenlijk het eerste deel, maar dan van het einde naar het begin gespeeld. Dus omgekeerd. Herinner u op de middelbare school een palindroom? Jawel, Joseph Haydn, zijn 47ste symfonie, The English Concert en Trevor Pinnock.

Joseph Haydn zijn 47e symfonie met de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En we weten dat Haydn wel van een joke hield bij zijn verrassingssymfonie. Daar had hij momenten in naar voren geschoven waarbij het publiek moest schrikken, want hij zag nu en dan dat het publiek indommelde bij zijn muziek. Een van zijn strijkkwartetten ook. Zit er een soort van fake stops in, waarbij de mensen denken van, oh, het is gedaan, we gaan applaudisseren, maar dan gaat de muziek gewoon door. Vond Haydn ook fantastisch. En natuurlijk is er zijn afscheidssymfonie, waarbij de muzikanten één voor één van het toneel verdwijnen. De man hield van humor, Joseph Haydn, zover is duidelijk. Na 5 uur hier Miles Davis opklaren. En als u meer klassiek wil, dan kan u op Continuum, want daar beloven we u na 5 uur de integrale 4e symfonie van Robert Schumann met de Wiener Philharmoniker en Leonard Bernstein. Michael Schever speelt nog Beethoven, een Polonaise van Beethoven, aan de piano. Mag ik u een mooie zaterdagavond wensen met een prachtige regenboog. Fearless. Tot snel.

0: Vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een record aantal van 170.000 mensen. En we gaan live naar de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat verboden op zondag. Koen Braakman, waarom nu wel?
1: Dat komt door de lage waterstanden op de grote rivieren en dat is door de droogte. Binnenschepen kunnen daardoor minder lading meenemen. En door vrachtwagens dan ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels bevoorraad worden. Nu, de maatregel is niet algemeen en geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en in Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of zij ook dat zondagse rijverbod gaan opheffen.
0: Ja, er is ook wel meteen kritiek op die maatregel.
1: Ja, ten eerste dat de verkeersdrukte wellicht zal toenemen en dat net in een vakantieperiode met ook al meer toeristen op de weg. En ten tweede zijn er de vakbonden die erop wijzen dat er nu al een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. En je hebt toch extra chauffeurs nodig, want er zijn de rusttijden die moeten gerespecteerd worden.
0: Dankjewel voor je uitleg, Koen. En nog, door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. In Italië wordt al wekenlang... Italië liever wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. En in zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. En ook in het zuidwesten van Canada, in het district Summerland, zijn duizenden mensen geëvacueerd door bosbranden. De noodtoestand is daar uitgeroepen. Canada heeft al de hele zomer te kampen met ernstige droogte en dus ook veel bosbranden, onder meer ook in de regio's Ontario en Quebec. Al bijna 4 miljoen hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En dit jaar was het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Helene van der Beken volgde de parade.
2: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
3: Ik sta hier als puppy en iedereen mag zijn zoals hij wil. Het mag zijn.
4: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
2: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
5: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
6: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
2: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
6: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
2: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
7: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
2: Het feest loopt nog de hele avond door.
0: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam in Nederland en in Praag in Tsjechië. De Oekraïense president Zelensky die is voor het eerst op bezoek in Servië, een traditionele bondgenoot van Rusland. Oekraïne probeert opnieuw meer internationale steun te krijgen, nu de Russische aanvallen al maar heviger worden en vooral tegen energieinfrastructuur gericht zijn. Oekraïne heeft bijna geen enkele thermische elektriciteitscentrale meer die nog intact is, zei Zelensky. Beide landen beloofden hun economische samenwerking ook te verbeteren, maar Servië wil geen sancties tegen Rusland, want het land is te afhankelijk van Russische energie. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Dat is een relatief vlakke rit van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de stad Nice. Jonas Maas, wie rijdt er daar voorop?
8: Wel, Sophie, twee vluchters kleuren de etappe vandaag. Het zijn de Nederlandse Adegeest en de Franse Skibau. Zij rijden een 4,5 minuut voor het peloton uit. Na het lichte klimwerk in het eerste deel van deze etappe duiken zij nu naar beneden voor een finish in Nice. Met een lastige finale waar de klassementsvrouwen zich ook wel eens mee kunnen moeien. Want de verschillen in het klassement na de etappe van gisteren naar de top van de Mont Ventoux zijn nog heel klein tussen gele trui Nivia Doma, Vollering en Royster. Eén klassementsvrouw is er wel

0: niet meer bij. De toerwinnares van vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, is vannacht ziek geworden en zo niet meer gestart vandaag. Maar ook zonder haar krijgen we hopelijk vuurwerk over 42 kilometer aan de Côte d'Azur.
1: Dankjewel voor die update, Jonas. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden, ook al is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: It's no shortcut. You know, I'm no accident.
4: What does that mean?
5: The legendary.
3: You know what I mean?
2: Miles, badass en jazz-icoon.
3: I never suffer.
2: Met Lee Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast en samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. Eén woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
6: Dat hoort erbij.
7: Ja.
6: Helaas.
8: We hebben juist een aflevering opgenomen over mode en Miles met Els Pino. Er zat kostuums mee. Een zwanenpoep.
7: Wauw.
8: Ja, ja, ik heb ze ook even mogen aandoen.
6: Ja. Naar mij had het niet gepast.
8: Ja, het was bij mij ook al wringen.
7: En daar zijn foto's van.
8: Ja, ja. En een filmpje. Ja.
6: Ja, er worden trouwens van u ook foto's gemaakt, hè? En filmpjes.
7: Toch niet mijn zwanenpoep.
6: Nee, dat niet. Dat niet.
8: Ja, moet iemand nog iets zeggen voordat we eraan beginnen? All clear?
6: Ik ben klaar.
8: Zullen we er gewoon voor gaan?
7: Ja? Is goed.
8: Welkom, Adia van Herentals.
7: Dank u.
8: Ik ga een poging doen om jou voor te stellen. Het is wel het een en het ander eigenlijk. Saxofonist en componist van Bodem natuurlijk, onder andere. Je speelt bij Klinktrio en ook een aantal andere projecten, zoals ook het internationale Fire Orchestra. Dat is toch wel mooi om te vermelden. En je hebt muziek gemaakt voor een dansvoorstelling, een soloplaat opgenomen, Taking Place bij Relative Pitch Records. En je bent programmator Nova Express in Mechelen.
7: Mm-hmm.
8: Vergeet ik nog iets belangrijks?
7: Nee.
8: Fijn dat je tijd vond om langs te komen voor Miles al.
7: Ja, ja. Leuk. Ja. Deze voormiddag al gerepeteerd met Bodem. Dus ik heb helemaal zin om over muziek te praten.
8: All right. Welkom Guy Peters ook.
6: Dag Lee Steppen.
8: We pakken het in Miles, badass en jazz icoon niet heel strikt chronologisch aan. Hè. We zijn niet te rigide voor onszelf, maar toch ook wel een beetje, zodat we het hele verhaal kunnen vertellen. En ik vermoed dat jij voor deze episode weer een nieuwe wending van Miles in jouw mouw hebt voor vandaag. Waar waren we weer beland, de vorige aflevering?
6: Wel, 2 afleveringen geleden zaten we met de schnitzels rond Kind of Blue in het gezegende jaar 1959. Toch een sleuteljaar voor de jazz en voor Miles ook.
8: Klopt, dan zijn we met Els een beetje in de mode en het imago en de bling-bling gedoken.
6: Ja, dus we pikken de draad weer op en we gaan eigenlijk, ja, we vliegen de jaren 60 in, want daar ligt nog een ander bijzonder quintet van Miles op de loer.
8: Ja, ik kijk er naar uit. Het is sowieso allemaal de moeite. Dat heb ik al bijgeleerd, Adia, tijdens dit grote Miles-avontuur. Hoezeer die muziek de moeite is. Enfin, vind ik, hè? Ik wil jou geen woorden in de mond leggen. Mm-hmm. Heb jij iets met Miles eigenlijk?
7: Ja, ik heb... Miles is denk ik vroeg op mijn pad gekomen als ik jazz wat serieuzer begon te nemen. Toen ik in het middelbaar... in de kunstmajora jazzgeschiedenis kreeg, dan ging het heel snel over Miles en dan leek precies de rest van de jazzgeschiedenis alleen maar Miles te zijn.
8: Maar dat is echt zot, hè? Wij merken dat ook. Wij zeggen dat eigenlijk heel vaak tegen elkaar, van het is net alsof je gewoon helemaal terug door die geschiedenis van de jazz aan het fietsen bent in dat verhaal van Miles. Gewoon, hij was er gewoon altijd en ook hij liep vooraan.
7: Ja, voilà. Dat is een mooie rode draad of zo. En Dus niet, maar niet enkel in de geschiedenislessen, ook in de saxofoonles was dat iemand die belangrijk was om te transcriberen en iemand belangrijk om in te duiken.
8: Transcriberen moeten we misschien even uitleggen. Dat wil dan zeggen dat je naar die muziek luistert en dat je dat dan probeert op te schrijven om het helemaal hetzelfde te kunnen naspelen.
7: Ja, voilà, inderdaad. En in zoveel mogelijk detail dat proberen opnemen.
8: Kopiëren eigenlijk.
7: Ja, echt kopiëren en dan zien wat dat je eruit kan leren. Dat is ook belangrijk om te doen, anders ben je enkel aan het kopiëren.
8: Ja, ja. Het in je rugzak steken en dan het er vroeg of laat een beetje laten uitkomen in een andere vorm eigenlijk.
7: Ja, voilà.
8: Ja. En heb je iets echt van hem geleerd? Kan je daar je vinger op leggen door hem na te spelen?
7: Ja, ja, ik denk vooral hoe sterk dat hij was ritmisch en hoe dat hij echt een sterk ritmisch idee kon spelen en dan even de ruimte liet om dat te laten binnenkomen. Dus nadat hij een sterk ritmisch idee speelde, even niet speelde. En zo echt een solo heel slim kon opbouwen.
8: Het is wel mooi dat je dat zegt, want een trompet is eigenlijk een heel melodisch instrument. Mm-hmm. Maar hij speelde ritmisch, kun je dat uitleggen?
7: Ja, het is natuurlijk een combinatie van zo melodisch mooie lijnen, maar die echt ritmisch heel nauwkeurig kunnen plaatsen. Mm-hmm. En ik denk dat ik op dat moment was ik vooral saxofonisten aan het transcriberen die echt hele lange melodische lijnen aan elkaar speelden die echt eeuwig duurden. En Miles was
8: net... Notenbrei zo.
7: Ja, echt een notenbrei. en Miles liet net echt de ruimte. Dat later ook dan kon ingevuld worden door de medemuzikanten, door de begeleiders die dan ook in interactie konden gaan. Dus voor mij was dat echt een belangrijke les van zo sterke ritmische ideeën plaatsen. Dat kan veel krachtiger zijn dan een eeuwige melodische lijn spelen voor minuten lang.
8: Ja, ik kan me voorstellen als je ook zo op de schoolbanken zit nog en muziek aan het studeren bent, dat hele levensverhaal ook wel tot de verbeelding van een puber spreekt.
7: Absoluut. Ja, dat hielp om alles te onthouden.
3: Some guys don't know anything about theory. But they have something else that you can't get in a book, so you don't spoil it. Like my guitar player, I told him, I said, Foley, I'll teach you the theory, you know, because I can teach him notes. He already has everything else. You know, I can teach him the notes to play. Well, in school, they drag it along, because he doesn't know anything about theory. But if you're a natural musician like Earl Garner was, you don't teach him, you messed it up. Or Art Tatum. He thought the first piano he heard was a player piano, and it was two piano players. You know how they used to play the boogie-woogie? He thought that was one piano, so he wound up playing. He sounded like he was three pianos.
8: Zoals op zoveel dingen had Miles ook zijn eigen gedacht over muziek op een school leren enzovoort. Guy en ik zeggen dat ook soms, we kenden elkaar toen natuurlijk nog niet, maar dat we eigenlijk al heel jong naar jazz zijn beginnen luisteren, alle twee. We vonden dat mooi, of er was altijd wel iemand die iets zal aangereikt hebben of zo. En van het een kwam het ander. In mijn geval ook echt dingen ontdekken in de bieb. Echt, er was zo'n bak en dan luisterde ik naar iets en de volgende keer nam ik iets anders. Wij zijn misschien een beetje dinosauriërs. Je had waarschijnlijk geen bieb nodig gehad, ja.
7: Ik heb ook een bieb gehad.
8: Echt? Ik voel me echt al een stuk beter.
7: Ik keek
8: al heel kwaad toen ik het woord dinosaurus uitsprak.
3: Nee.
7: Ik ging ook wel naar de bieb. Je mocht toen 20 cd's huren of lenen. En ik pakte er dan 20 mee en ik ripte die allemaal om op mijn iPod te zetten. Dus het is misschien een andere vorm van cd-gebruik.
8: Ja, iPods waren fantastisch trouwens.
7: Ja.
8: Ja. Programmeer jij als je bent programmator van Nova Express in Mechelen. Probeer je dan ook zo jonge mensen echt warm te maken voor jazz eigenlijk?
7: Maar ik probeer dat te doen door ook jongere bands te zetten. En ook jongere solo of bands in dubbel beeld te zetten dan met meer gevestigde namen. Om dan ook jongere aan te spreken om naar die gevestigde waarden te komen kijken. En
8: zo'n beetje combi maken, dat alles samen kan komen. Alles mag er zijn.
7: Mm-hmm.
8: All right. Je hebt tante Veronique gehad die bij jou de boel in gang zette, hè?
7: Mijn tante die heeft nog altijd... die had al lang op pensioen... Nee, die heeft nog altijd een bistro in Antwerpen die Take 5 heet en waar dat ze zeker jazz opzetten. Zoals, en toen dat ik jong was, was er daar zo'n soort cd-speler met zo, ik denk, 8 verschillende cd's die je erin kon zetten en die dan zo wat shuffelde onder elkaar. En soms had ze dan een fado-periode en was ze enkel fado aan het luisteren. Dan was de bistro heel tragisch. Klonk heel tragisch. En dan soms ook jazz periodes. Dus ik heb denk ik echt jazz via haar leren kennen. Of daar bewust of onbewust van al van geproefd of zo.
8: Ja, dat kan een groot verschil maken. Hè? Ik had een onkel Ronnie die cassettes voor mij maakte. Mixtapes eigenlijk. Ja. Zullen we luisteren naar muziek van Miles en zijn eerste quintet? Het is een van de grootste kleine ensembles uit de jazzgeschiedenis, denk ik. En deze band loopt echt als een van de rode draden door deze podcastreeks. We gaan naar de studio van de legendarische opnametechnicus Rudy van Gelder op 11 mei 1956. Van Gelder die bepaalde tientallen jaren hoe jazz moest en zou klinken. En deze opname maakt deel uit van de legendarische prestigesessies. Dat waren haastige marathonsessies, omdat Miles zijn contract bij die platenfirma Prestige wilde afronden om naar Columbia te vertrekken, want dat zou hem vooruit helpen en meer kansen geven. Miles was een ambitieus baasje, we weten dat. Zo gezegd, zo gedaan. Op 2 dagen namen ze rap 4 albums op. First takes, gewoon gaan. En het resultaat is fantastisch. Het is vandaag gewoon nog altijd een mijlpaal. We horen nu Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers en Philly Joe Jones. En straks praat ik graag met Adja over die adembenemende band. Hier komt In Your Own Sweet Way.

0: Zo klinkt een van de albums uit die marathonsessies die Miles deed om voor een groter label te kunnen gaan werken. Working with the Miles Davis Quintet. En hier hoor je wat voor een steady band dat was. Want inderhaast wat dingen opnemen en dan iets krijgen wat zo goed is. Allee, ja, dat was gewoon... overdrijf ik?
1: Nee. Ja, het is ongelooflijk om zo onvoorbereid zoiets dat wel afgewerkt of zo klinkt, te spelen. En ja, het was natuurlijk ook wel een goede, geroleerde band of zo. Ze kenden elkaar natuurlijk wel goed. Maar om zoveel muziek zo goed te brengen, dat is wel ongelooflijk.
0: Ja, en ze tillen ook die standards gewoon naar een ongekend niveau of zo, hè?
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ja. Is dat ook muziek waar jij diep in gedoken bent om het te bestuderen, Adja van Herentals?
1: Toen ik afstudeerde van het middelbaar en naar het conservatorium ging, zei mijn toenmalige saxleerkracht van je zou eigenlijk die vier albums allemaal moeten transcriberen om echt goed te kunnen beginnen aan het conservatorium.
0: Dus dat wil zeggen, die hele muziek uitpluizen en noot voor noot opschrijven, het ging een plezante zomer geweest.
1: Ja, dat heb ik uiteraard niet gedaan. Ik heb goed gefeest en goed gevierd dat ik niet meer op middelbaar zat.
0: Voilà. De universiteit van het leven ook nooit onderschatten.
1: Voilà, ook heel belangrijk. Ja. Maar dus dat was wel... Ik ben wel bezig geweest met die platen. Ik heb er wel veel naar geluisterd, maar ik heb ze niet allemaal uitgeplozen. Hè? Ondanks dat dat moest.
0: Ja, die leraar vond dat dan, of die docent. Is dat dan een soort van bijbel, die platen? Wel echt
1: ja, blijkbaar. Ja, eigenlijk wel. Het is een heel goed voorbeeld over hoe dat je standards kunt spelen. En als er dan... en dat is toch zeker de eerste jaren van het conservatorium ook wel het belangrijkste dat je moet leren. Zo goed mogelijk standaard spelen. Dus als je kunt vertrekken met die platen in je oor, dan ben je denk ik wel goed vertrokken.
0: Zo'n beetje de klassiekers en de jazz eerst leren spelen. En doe je dat dan toch een beetje met lange tanden en sta je dan te popelen om toch vooral je eigen ding te gaan doen?
1: Ja, dat was bij mij wel het geval. Ik vond dat helemaal niet leuk dat er... dat er een correcte manier was om te spelen. Ik word daar dan zo wat opstandig van. Dus ik wou vooral mijn eigen ding doen.
0: De mensen waar je zelf echt zot van bent, die hebben zozeer een eigen stem dan. Wil je dat ook, denk ik dan?
1: Mm-hmm. Maar ik begrijp ook wel het idee dat je een basis moet hebben voordat je je eigen ding begint te doen. Dus er valt natuurlijk iets voor te zeggen. Maar ik vond dat eigenlijk niet leuk.
0: Ja. Het is eigenlijk zot hè, dat deze platen toch wel vaak terugkomen. Ook weer een rode draad. Hè. Drugs zijn zeker een rode draad doorheen dat verhaal van Miles. Maar deze platen komen toch ook vaak terug. Kan toch geen toeval zijn. Hè. Is dat dan zo belangrijk, die band en die platen?
2: Ja, blijkbaar wel. Hè. Ik denk dat er wel heel veel periodes zijn geweest in die carrière van Miles. En heel veel belangrijke momenten. En die waren soms ook al om... andere redenen belangrijk. Ik denk dat er wel periodes zijn waarin de rol van Miles als vernieuwer nog belangrijker was dan hier. Maar ik denk dat hij gewoon hier een neus had voor wat er leefde in de jazz en dat hij dat gewoon heel snel heeft geperfectioneerd.
0: Wel, het was echt zo kwaliteit of zo.
2: Ja, hij wist echt wel goed
0: en
2: wie
0: kwantiteit, hij... En kwantiteit natuurlijk, want ja, het was veel, ja.
2: Hij wist wie hij nodig had. Hij bracht echt, denk ik, de juiste mensen bij elkaar. Hij wist waarschijnlijk op voorhand dat dat bijzonder ging zijn, maar dat werd dan echt wel uniek.
0: Hij wist, die band staat hier op punt en ik wil naar Columbia, dus we fixen het hier gewoon.
2: En dan ook, zoals jullie net zeiden, van ja, dat waren contractuele verplichtingen. We boeken 2 dagen een studio, 4 albums op 2 dagen.
0: Let's get it over with.
2: Die nog altijd staan als een huis. En ik denk dat vooral dat indruk maakt van... Met het hele verhaal in het achterhoofd, er gebeurde zoveel tegelijkertijd. En dan, in zo'n turbulente periode, die mensen bij elkaar brengen en dat samen spelen, dat is een van, ja, ik denk absoluut een van de pieken van midden jaren 50 jazz. Ja.
3: Singers give you an attitude of what to think while they're singing. For the lazy person, sex, they look at Playboy. Those who are creative don't need Playboy. You know what I mean? So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
0: Je zegt vaak, ja, Miles, hè, het was zo straf wat hij allemaal deed. Hè. Hij zal toch wel, het was een motherfucker, het was een lastigaard. Hij was een beetje picky op wat hij deed en zo. Maar eigenlijk zou het wel zo'n perfectionist geweest zijn. Als je zo allemaal first takes opneemt, hij kon het ook wel loslaten of zo, denk ik dan.
1: Mm-hmm. Maar ik heb ook wel zo takes gehoord dat hij... Dat ze zo een nummer beginnen en dat hij zo... Nee. Je moet eerder blockchord spelen of je moet meer dit doen. Dus ik denk ook wel dat hij best sturend was. Maar ja, natuurlijk, je kunt maar een paar directies of zo geven. En dan moet je muzikanten gewoon vertrouwen. Dus het zal wel een combinatie zijn van beide.
0: Ja. Wat is Miles zijn grootste verdienste voor jou? Waar had hij echt talent voor uit? Ja.
1: Ja, ik denk ook wat daarnet heel aanhaalde van zo de juiste mensen op de juiste momenten samenkrijgen. En echt zo goed aanvoelen wat de interessante mensen zijn op een bepaald moment.
0: Ja, ze moesten zich niet goed voelen, maar het moesten de juiste mensen zijn.
1: Ja, voilà. Vooral artistiek, dus de juiste mensen. en ook, ja, hij zal ook wel goed kunnen aanvoelen wie dat zijn gedrag kan verdragen. Anders kunnen ze niet met hem samenwerken. Dus ja, ik denk ja, eerder de keuzes van mensen samenbrengen.
0: Ja, en ja, een hele grote klepper die hij hier in deze band bracht natuurlijk was John Coltrane. Jij bent ook saxofonist. Misschien moeten we het daar even over hebben. Heb je daar iets mee?
1: Ja, zeker. Maar ik denk eerder in zijn spirituele jazzfase. Eerder ja, bij Love Supreme, waar hij echt een ongelooflijke vertelkracht heeft. Ja, dat heeft mij vooral geraakt. Waarin dat hij echt zo ja, echt, met zijn saxofoon kon spreken. En kon... ja, ik denk dat zo bepaalde albums waarin, wat we ook daarnet zeiden, zo ellende, super lange saxofoonlijnen, dat raakt mij niet echt. Maar echt zo... weer zo muzikale statements maken in solo's, dat weer wel. En daar is Coltrane ook heel goed in.
0: En die solo's duurden eindeloos lang. Zelfs tot op het punt naar het schijnt dat hij zei van ja, ik weet niet hoe ik moet stoppen, dat Miles zei, haal gewoon die sax uit je mond.
1: Ja. Of zo, ja, de verhalen dat hij in het toilet gewoon voortdeed tussen sets. Ja, onbegrijpelijk.
0: Ja, en het was ook iets speciaals. Die band van Miles met Coltrane, soms was, ik denk, ja, ze zagen elkaar graag, zo klinkt het ook, maar er was ook wel frictie, het was complicated, denk ik. Zoek jij dat ook in jouw band, of toch liever een beetje peace en vrede?
1: Amai, ja, ik vind vrede heel belangrijk in de band. Ik wil echt geen conflict, ik ben zelf ook best conflictvermijdend, dus ik wil absoluut dat het gewoon gezellig is en dat iedereen... een koffietje heeft, dat ik een lunch prepareer, dat iedereen op het gemak is, dat er ja, geen frictie is en dat iedereen zich veilig voelt om muziek te maken en ook kritiek te geven op elkaar zonder dat dat te hard binnenkomt. En daarvoor moet je je ook veilig voelen rond elkaar, denk ik. Dus op dat vlak ben ik het omgekeerde van Miles, hopelijk.
0: Nou, we zijn daar blij mee dat te horen. We gaan nog één keer naar dat eerste quintet van Miles Davis. Kun jij heel even zeggen hoe we hiernaar kunnen luisteren? We zijn in 1956. I Could Write a Book uit Relaxin.
1: Ja, wat ik heel mooi vind bij Miles daar is dat hij... de melodie altijd lichtjes varieert, maar echt super subtiel. En dat, ja, en echt een klein nootje erbij, een heel klein beetje uitstellen, dat hij zo heel subtiel de melodie varieert. Dat je het, moest je niet echt zijn aan het opletten, zou je het niet merken. Maar het doet echt heel veel om je, als je wel oplet, om je aandacht erbij te houden.

0: eerste quintet van Miles. Ze hebben geschiedenis geschreven, maar we kennen Miles, de muzikale chameleon, al intussen. Hij had de beste band van de wereld, maar die viel uit elkaar. Dus moest hij weer met iets nieuws op de proppen komen. En dat werd het tweede quintet van Miles. En dat werd ook weer een heel belangrijke band. Gie, we zijn geland ongeveer bij Kind of Blue. Dat waren ook grotendeels deze muzikanten. Welke nieuwe wegen gaat Miles nu opzoeken? En hoe pakt hij dat aan? Want als je op dat niveau speelt... We hebben het net gezegd, je kan toch niet zomaar in 1, 2, 3 met iets wat steengoed is, dat dan meteen op de kaart zetten.
1: Het is eigenlijk wel heel interessant, want Miles had een neus voor talent en een neus voor goede ideeën en hij wist wel meestal wat te doen. Maar hij was toch ook niet altijd opportunistisch of zo, want hij maakte dan in 1959 Kind of Blue, wat meteen een succes wordt. En je zou dan denken van ja, laten we dan... maar deel 2 maken. En eigenlijk is het wel grappig dat er eigenlijk nooit van gekomen is. Hij heeft nooit Kind of Blue deel 2 gemaakt.
0: Hij had die muzikanten niet meer en zijn vernieuwingsdrang was groot natuurlijk. Hè?
1: Dus hij wilde zichzelf natuurlijk niet herhalen. Maar inderdaad, Cannonball Adderley, zijn alt-saxofonist, die vertrekt al heel snel voor zijn eigen muziek te gaan spelen. Coltrane volgt een beetje later en Miles zit er met een andere band en andere muzikanten.
0: En waarschijnlijk voelde hij dat ook, voelde hij de bui wel hangen. Ja, ik denk dat hij slim genoeg was.
1: Ik denk dat hij heel slim was wat dat betreft. Maar in ieder geval, ja, hij doet wel een paar dingen. Hij werkt nog met Gil Evans. Hij maakt dan Someday My Prince Will Come, wat ook wel een mooie plaat is, maar dan toch niet de impact heeft van een Kind of Blue. Maar dan bedenkt hij zich van ja, ik wil opnieuw zo'n band hebben. Ik wil opnieuw een hechte band.
0: De beste band van de wereld.
1: De beste band van de wereld opnieuw. Want hij had alweer wat nieuwe ideeën en concepten in zijn hoofd. En daar is hij dan eigenlijk in 1963 aan begonnen. Maar dat heeft dan wel even geduurd voordat al die stukken op een plaats vielen. Hij had bijvoorbeeld heel snel Ron Carter, dat was denk ik de eerste. Een bassist. Dan kwam er dan Herbie Hancock bij. En Tony Williams, 17 jaar toen, ongelooflijk.
0: Een puppy in de rangen.
1: Een puppy in de rangen. En dan maakte hij eigenlijk een plaat, die heet Seven Steps to Heaven. Dat is een overgangsplaat die laat horen hoe de band er bijna is, hoe de band bijna gearriveerd is. Want hij speelt dan nog met George Coleman op saxofoon. Die dan wordt vervangen door Sam Rivers. En die wordt vervangen door de man die het uiteindelijk compleet maakt. En dat is Wayne Shorter.
0: Ja, het is een hele uitleg. Zal ik er toch nog wat juicy details aan toevoegen? Die Tony Williams, die drummer, was zeer jong. En die had blijkbaar al lang gesolliciteerd om te mogen meespelen. Hè? Die wilde het graag.
1: Blijkbaar was de drang heel groot. En vond hij dat hij echt in de band van Miles moest komen. En daar zijn ook wel allerlei verhalen die de ronde doen over zijn ingangsexamen daar.
0: Oei, ja, Miles zou een seksuele relatie met Tony Williams gehad hebben ook. Heb ik op verschillende plaatsen gelezen. Mm-hmm. We hebben gezegd dat we de waarheid gingen spreken hier, dus bij deze. Maar Adia van Herentals, and now for something completely different. Jij speelt sax, John Coltrane is vertrokken en we krijgen Wayne Shorter hier. Mm-hmm. Was dat een grote ommezwaai?
2: Ja, zeker.
0: Is dit jouw favoriete Miles-periode? Was het een goed idee om jou voor deze episode uit te nodigen?
2: Ja, zeker wel.
0: Wink, wink, nudge, nudge.
2: Ja, ik ben grote fan van Wayne Shorter. En ook echt van zijn sopraansaxklank. Want ik heb lang enkel sopraansax gespeeld. En dan heb ik zeker veel naar hem geluisterd ook als inspiratie. Dus ja, fan van Wayne Shorter zijn klank, van zijn composities. Die ook in heel wat van de Miles-platen te horen zijn. Dus ja, goed om mij hiervoor te vragen.
0: Ja, het is zo moeilijk soms om de dingen in woorden te vatten. Hè. Muziek spreekt eigenlijk voor zich, maar het is zo'n band die klinkt als een gesprek. Maar dan wel zo tussen mensen die echt naar elkaar luisteren. Mm-hmm. En elkaar inspireren en dingen toewerpen. En die openheid is heel wonderlijk. Hè. Harmonisch, maar ook ritmisch lijkt het er bijna elastisch aan toe te gaan soms. Mag ik dat zeggen? Zo, dat de jazz van Miles hier vrijer wordt dan ooit?
2: Ja, zeker wel. Ik heb het gevoel dat de ritmesectie veel meer ruimte krijgt in deze platen om mee zowel de melodie als zowel het thema als de solo's mee vorm te geven. En als er bijvoorbeeld de saxonist, als Wayne, is aan het soleren, dat hij ook echt de ruimte geeft aan Tony Williams om daarop te reageren. En dat niet gewoon de solist is en de rest is een beetje op de achtergrond. Er is echt de hele tijd een gesprek gaande tussen iedereen.
0: Dus iedereen zijn rol wordt ook een beetje herdacht en opengetrokken eigenlijk.
2: Ja, voilà. Het wordt echt wat democratischer. Ja.
0: En is er één album in het bijzonder uit deze periode waar je veel naar geluisterd hebt?
2: Ja, Miles.
0: Oké, zullen we daar gewoon naar luisteren dan? Voor Adja en ook een beetje voor jou, Guy, want je hebt hier ook wel een boontje voor, hè?
1: Ja, het is wel mijn favoriete studioplaat van deze band, ja. Ik denk, er zijn ook live opnames die nog iets heel anders laten horen, iets nog extremer op een bepaalde manier, nog vrijer. Maar wat studioplaten betreft is Miles, ook mijn nummer 1. Ja.
0: Oké, dan doe ik mee gewoon. Hè. Dan ben ik ook enthousiast. En hier valt zoveel over te zeggen, maar misschien moeten we vooral naar de saxofonist luisteren. Wayne Shorter is gearriveerd hier. Dit is een hele typische solo en al wat we proberen uit te leggen, maakt hij eigenlijk meteen duidelijk.

0: Freedom Jazz Dance, en zo klonk dit ook. Wayne Shorter was hier de man op saxofoon naast Miles in dit befaamde tweede quintet. Adia van Herentals, is hij belangrijk voor jou of belangrijk geweest als saxofonist in jouw ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Ik heb ook het eerste jaar in het conservatorium moest ik een project doen, zelf opzetten. En dan heb ik dat samen met mijn vriendin gedaan over de muziek van Wayne Shorter. En dan zijn we daar samen helemaal ingedoken. En op twee sopraansaxen toen proberen arrangementjes te maken over de, met de muziek van Wayne Shorter. Dus ik heb daar zeker wel op een belangrijke moment in mijn ontwikkeling helemaal ingedoken. En ja, die zijn composities zijn super open en je gebruikt echt zo interessante harmonieën die ik toen zeker heb gepikt. Ja, met de muziek van Wayne Shorter. Dus ik heb daar zeker wel op een belangrijke moment in mijn ontwikkeling helemaal ingedoken. En ja, die zijn composities zijn super open en je gebruikt echt zo interessante harmonieën die ik toen zeker heb gepikt.
0: En die sindsdien in jouw rugzak zit er een Wayne Shorterke.
1: Voilà, ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Guy, ik kom graag heel even bij jou. Je bent een hele grote John Coltrane-fan, dat weten we. Dat was de vorige saxofonist in het vorige quintet van Miles. Hier komt Wayne Shorter zijn stempel drukken. Was dat een beetje een bummer voor jou? Toch lastig om het te appreciëren? Want ja, het is toch... Misschien is het wel liefde geworden, maar meer uit respect dan echte liefde of zo?
2: Voor alle duidelijkheid, ik was er toen nog niet bij, toen die quintetten bestonden. Maar ik heb wel een heel andere relatie met die twee saxofonisten, ja.
0: Zie je het wel?
2: Ik heb het voorrecht gehad om Coltrane te ontdekken toen ik een jaar of 16 was. En dat was ook niet meteen met zijn vroegste muziek. Dus eerder de vrijere dingen. En om de een of andere manier had ik daar meteen een klik mee. Dat sprak tot mij en ik was mee met die flow en ik hoorde daar een intensiteit in die ik waanzinnig vond. En ik hoorde
0: dat is iets
2: dat
0: wat ik heel goed herken, want wij zijn alle twee heel jong naar Coltrane beginnen luisteren. Hè? Bij mij ook. En ik heb daar geen argumenten of uitleg voor, maar misschien is dat wel het allerhoogste als je gewoon kan spreken zonder dat het een uitleg nodig heeft. Hè?
2: Ja, en soms wordt wel gezegd van, dat je een aanloop nodig hebt om bepaalde dingen te kunnen appreciëren, wat zeker het geval is met heel veel jazz of specifieke artiesten. Maar Coltrane, ja, dat klikte meteen. Zelfs in zijn rustige muziek voelde ik daar die vlam branden. En ik kwam natuurlijk uit ik kwam uit punkmuziek. Ik hield van energie en intensiteit. En dat
0: maar
2: voelde ik daar
0: naar
2: ook.
0: Wayne, hè?
2: Ja, maar ik kom daar... Ik ben onderweg. Ook mijn monoloog is een avontuur. Nee. Dus ja, ik kende eerst Coltrane en dan hoorde ik over Wayne Shorter. En dan bleek van dat het daar eigenlijk veel moeilijker ging. En het lag niet aan Wayne, het lag waarschijnlijk aan mij. Maar bij Wayne Shorter hoorde ik direct dat het een ander soort van saxofonist was. En daar zat ook wel een vrijheid in en een intensiteit. Maar die stijl was helemaal anders bij Wayne Shorter. Is dat soms niet zozeer een stroom die leidt van A naar B op een logische manier, in mijn hoofd alleszins, maar Wayne Shorter maakt dan zijstappen of laat rare stiltes vallen. Of,
0: ja, ik vind logisch dat... is ook niet het woord dat in mij opkomt als ik aan Wayne Shorter denk, eerder tegenovergesteld.
2: Ja, misschien Coltrane ook niet, maar bij Wayne Shorter had ik vaak het gevoel dat zijn solos bijvoorbeeld niet af waren of zo. Dat hij zo ergens in het midden van een denkpatroon dacht van, oké, ik ga het hierbij laten.
0: Een beetje abstract.
2: Ja, hoe ik het vaak vergelijk, maar daar ben ik zeker niet de enige in. Als je Coltrane klinkt soms als een zeer intense profeet. Iemand met een knoert van een boodschap. En die
0: spiritueel.
2: Wordt geprojecteerd met een enorme expressiviteit. Wayne Shorter is eerder een filosoof die in de rondjes draait, of zo voelt het voor mij, zichzelf een vraag stelt.
0: Een ballonnetje oplaat.
2: En soms stilvalt en soms heel veel vuur heeft. Maar vooral en bovenal denk ik echt een mysterie blijft. Ik heb hem nooit echt kunnen ontrafelen, die Wayne Shorter. Maar dat maakt
0: dat
2: het ook al mooi.
0: Dat is ook weer een heel groot compliment natuurlijk. Dat is ook chic, hè? Heb jij hem ooit live gezien, Adia?
1: Ja, ooit op Jazz Middelheim in duo met Herbie Hancock.
0: Ik herinner het mij nog. Ik heb ze mogen aankondigen.
1: ik vond die echt heel grappig. op een bepaald moment zei hij iets. En hij zei, het belangrijkste dat je echt moet weten als muzikant is om een stoel te vragen. Want die zag er zo heel oud en zwak uit.
0: Beetje fragiel, maar ook wel geutig, herinner ik me.
1: Ja, ja. En die muziek, ja.
0: Je dacht, jij schudste je oren. Je dacht, als jonge muzikant, nu ga ik hier wijze raad krijgen van de guru. Voilà. En dat was eigenlijk niet vergeten een stoel te vragen.
1: Ja, en gewoon een mopje. En ik dacht wel, ah, als ik zo oud kan worden en zo nog onnozel kan doen op podium en gewoon ook die muziek op dat moment, dat zo'n soort chemin-foutisme, dat ik wel echt kon appreciëren.
0: Ze waren zich wel echt aan het amuseren, dat zag ik ook wel.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Okay. Het gesprek tussen die twee muzikanten ook. En is er iets wat je van hem geleerd hebt, buiten de binteksten dan?
1: Ja, ik heb door ermee mee te spelen veel van zijn klank geleerd. En ook inderdaad de openheid die hij had in de composities en in zijn spel. Dat is iets wat ik zelf ook vaak opzoek, om veel ruimte te laten voor andere muzikanten. Maar ook, ik kan echt wel herkennen wat er net Guy zei, van zo eerder in de muziek zo vraagtekens te zetten.

0: dan antwoorden te geven, vind ik ook wel leuk om zo eerder een vraagstel melodie te spelen en dan te zien hoe dat uw medemuzikanten reageren.
1: Misschien deed Coltrane uitroeptekens en Wayne vraagtekens. Of ben ik nu ook te filosofisch aan het worden?
2: Dat leidt ons te ver, Lies. Ik denk dat bij Coltrane
1: ja zeggen.
2: Ik denk dat er bij Coltrane ook niet echt uitroeptekens waren, maar het is wel, denk ik, wel een fundamenteel afwijkende benadering dat ze hebben, ja. Mm-hmm. Ik denk dat de jongere Wayne Shorter had duidelijk goed geluisterd naar Coltrane. Maar, ja. Maar ene keer de periode vanaf zijn verblijf bij Miles en zeker daarna werd het wel een heel ander type saxofonist. Ja.
1: Ja, we gaan luisteren, hè, naar de titeltrack uit het album Nefertiti. En waarom heb jij dit gekozen, Adia?
0: Ik vind dat gewoon het mooiste nummer dat er op de plaat staat.
1: Dat is een goede reden.
0: Ja.

0: Het titelstuk uit Nefertiti. Een prachtvoorbeeld om te laten horen hoe vrij de muzikanten hier wel niet zijn. De rollen worden eigenlijk gewoon omgekeerd. De structuur wordt bepaald door de blazers en piano, bas en drums. Die dartelen daar een beetje omheen, Adia.
1: Ja, dat
0: kan
1: klopt.
0: Ik dat zo zeggen?
1: Ja, inderdaad. Zeker de drums heeft echt superveel vrijheid hierin, heel de tijd. Het zou heel de tijd een drumsolo of heel de tijd een begeleiding kunnen zijn.
0: Dat was die kwispelende puppy, Tony Williams natuurlijk. Mm-hmm. Die was blij dat hij mocht meedoen. We hebben het veel gehad over de quintetten, Adia. Maar hoe zit het met Kind of Blue eigenlijk? Dat is zo'n hele grote klassieker in dat oeuvre van Miles. Heb je daar ook veel naar geluisterd?
1: Ja, eerder onbewust, denk ik, omdat dat wel een van de platen was die bij mijn tante werd gespeeld. Dus dat was
0: Tante Veronique weer.
1: Ja, bij mijn tante. Dus die plaats zit zo wel in mijn geheugen, maar ik denk, ik heb daar niet zo actief naar geluisterd als naar toen ik jazz was aan het studeren en echt op een manier luisterde om te leren. Maar de sfeer van Kind of Blue is zeker wel blijven hangen.
0: En kan je zeggen dat die invloed, die openheid of zo, dat dat op de een of andere manier in jouw eigen muziek binnengeslopen is?
1: Ja, zeker wel. Ik denk dus bij de muziek van Bodom dat ook de sfeer van de muziek en de klankkleur vooral belangrijk is. En dat muzikaal materiaal bepaalt natuurlijk ook deel van de sfeer. Maar zo eerder dat als je naar muziek van Bodom luistert en je moet daarna aan Bodom denken, dat je dan vooral aan de sfeer denkt eerder dan die specifieke melodie of dat arrangementje of die groove, dat je echt gewoon dat de sfeer van Bodom blijft hangen. Dus op dat vlak denk ik wel dat Kind of Blue iets heeft bijgebracht bij mij.
0: Ja, Miles had schetsen in de studio. Hij wist heel goed waar hij naartoe wilde. Er werd niet gerepeteerd vooraf. De muzikanten werden gebeld, zo laat daar zijn. Wisten zij veel of het Blue in Kind of Blue of Kind of Green was. Ze kwamen gewoon spelen. Zou je dat ook aandurven, zo kort op de bal en dingen ongerepeteerd opnemen?
1: Absoluut niet. Ik wil echt wel goed voorbereid zijn en ook dat is natuurlijk een andere manier van voorbereiding, maar ik weet wel graag hoe dat iets gaat klinken voor ik in de studio stap. En het kan dan zijn dat ik in de studio door overdubs of zo te gebruiken de wereld nog wat vergroot, maar ik wil wel dat mijn muzikanten ook weten waar ze aan toe zijn voordat ze opgenomen worden.
0: Zodat het bij hen ook al een beetje kan rijpen of groeien of zo voor ze in de studio komen.
1: Mm-hmm.
0: In dat hele levensverhaal van Miles is er nog een rode draad waar we echt niet omheen kunnen. En dat is racisme.
1: Mm-hmm.
0: Is heel belangrijk geweest. Heeft hem zonder meer getekend en soms ook gestuurd. Is dat iets waar jij vandaag nog mee te maken krijgt?
1: Ik denk binnen de jazz scene niet echt. Omdat er veel... ik denk iedereen die van jazz houdt, kijkt op naar bepaalde zwarte mensen, of dat dan nu Miles is, of Coltrane, of moderne Ambrose, like Missouri of zo. Er zijn echt heel veel zwarte mensen om naar op te kijken als je van jazz houdt.
0: Zeker.
1: Dus ik denk dat ik daarom daar nog niet veel last van heb gehad. Maar ik denk wel dat het feit dat ik een vrouw ben in de tijd van Miles onmogelijk zou zijn of zo. Stel je voor dat ik even goede en interessante saxonist was als Wayne Shorter. En op dat moment Miles zou zijn tegengekomen, denk ik niet dat ik in de band van Miles had kunnen zitten, omdat ik een vrouw ben.
0: Dat is toch eigenlijk wel niet tof om vast te stellen, hè?
1: Nee, maar ja, ik denk, moest dat niet het geval zijn, hadden er wel vrouwen geweest gezien.
0: Zeker.
1: Geweest in de verschillende bands van Miles. Dus ik denk dat dat wel iets is waar dat ik nu af en toe last van heb en waar dat ik in de tijd dat Miles leefde, zeker veel meer last van zou hebben.
0: Ja, laat ons hopen dat we in de goede richting aan het evolueren zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik denk het ook. Als je Miles heel kort zou moeten samenvatten, Adia, zo in een paar zinnen even zeggen waar het over ging bij Miles?
1: Ik denk wat er bij mij opvalt aan Miles is dat hij echt een gigantisch ego had en zich daarom soms wel serieus misdroeg.
0: Ja, een motherfucker.
1: Maar daarin valt het des te meer op dat hij echt egoloos kon spelen en echt andere muzikanten rond hem veel ruimte gaf om zich muzikaal te ontplooien. En misschien wel, misschien op bepaalde momenten wel de grotere sterren niet te zijn in zijn band dan hem. Wat dat wel een rare contradictie is met hoe dat hij zich soms gedroeg.
0: Ja, prachtig. Een beetje verwarrend. Maakt het heel mooi eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dank u. Heel mooi. We hebben het ook al vaak gezegd, Miles was zo'n grote vernieuwer, een chameleon die zichzelf altijd opnieuw uitvond en met hem de muziek. Heb jij ooit zelf in de muziek of daarbuiten ooit meegemaakt dat je zei van ja, nu ben ik even, heb ik even moeten stilstaan en opnieuw beginnen of jezelf moeten heruitvinden?
1: Na mijn derde jaar op het conservatorium had ik het echt gehad en wou ik eigenlijk stoppen met muziek en heb ik een sabbatjaar genomen. Ik dacht gewoon, ik ga zoeken om iets anders te studeren, want muziek is niks voor mij. En dan in dat jaar heb ik dan wel beginnen componeren en beginnen mijn eigen muzikale taal te ontwikkelen. En dan zo ja, mijn schone lijf zo verder beginnen studeren.
0: Even de druk eraf en uitzoomen
1: ja.
0: Of zo?
1: Ja, en ook op het conservatorium leren ze u aan hoe dat jazz of hoe dat muziek moet worden gespeeld of moet klinken. En ik was daar altijd een beetje tegen of ik wou me daar nooit helemaal naar schikken. Maar ik had ook niet echt bepaald een idee van wat ik dan wel wou.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had dat jaar nodig om voor mezelf te zien wat ik dan wel wou. En dat is dan onder andere Bodem geworden.
0: Nou, wij blij dat het zo gelopen is.
1: Ja.
0: Stel je voor, als was je misschien kapster geworden of, ja. Of iets anders.
1: Dat had niet goed afgelopen.
0: We gaan nog een laatste keer luisteren naar dat tweede quintet. Dit was hun laatste studioplaat, Fidi Kilimanjaro. En achter elke man, zo luidt het gezegde, hij zou het zelf misschien niet graag gehoord hebben, maar ik zeg het toch, staat een sterke vrouw. Achter Fidi Kilimanjaro en zelfs op de albumhoes staat een vrouw die een enorme invloed had op Miles Davis. Betty Mabrie, later bekend als Betty Davis. Ze maakte in de 70s fantastische muziek ook, onder die naam trouwens. Ik ben daar zot van. Ze zijn ook getrouwd. In 1968, zij was 23, Miles 42. Betty was model, muzikante en haar smaak voor muziek was even vooruitstrevend als haar gevoel voor mode. En ze drukte een onmiskenbare stempel op Miles. Weg met de Italiaanse pakken en de loafers. En enter de leren hemden en de jasjes en de sjaals en de boots met hakken. Maar de grootste verandering zat hem hier. Miles die begon intens te luisteren naar muziek van Jimi Hendrix, naar James Brown en Sly Stone en zo. En Betty kende die mensen ook meestal persoonlijk. En dat schemert in deze muziek al allemaal door. Je hoort hier hoe die jazz zich begint te vermengen met soul, met rock en elektrische instrumenten. Het is eigenlijk geen breuk met het verleden. Dit klinkt als Miles, maar toch ook weer een beetje een nieuwe richting. En niet toevallig stond op de hoes niet alleen jazz, maar ook Directions in Music by Miles Davis. We gaan dadelijk luisteren, maar eerst nog dit. Op VRT Max vind je de top 10 van Miles, door jou verzameld, Guy. Zeker een kijkje gaan nemen op het Clara-kanaal daar. Mm-hmm. Het is gewoon een soort van overzicht van Miles. Wil je erin duiken? Bam, hier zijn 10 goede tracks.
2: The Beginner's Guide, zoals dat heet.
0: Oké. Daar kan je ook eerdere afleveringen beluisteren van Miles, Badass en Jazz Icon. Dankjewel voor je tijd en om langs te komen, Adja van Herentals.
1: Ja, met plezier. Bedankt om mij te hebben.
0: Heel fijn dat je hier was. Dankjewel, Guy Peters. Always a pleasure.
2: Dankjewel, Lies Steffen.
0: Deze koude studio wordt altijd een paar graden warmer als je er bent. Dank u daarvoor.
2: Mm-hmm.
0: In de volgende afleveringen van Miles komt Bitches Brew en de elektrische schok natuurlijk. Daarvoor komt Andrew Klaas van Stuff meedoen. En in onze volgende Daan over liefde, pijn en kwetsbaarheid en jezelf heruitvinden natuurlijk. Want hebben we dat allemaal al wel niet eens moeten doen? Ik in elk geval wel. Tot dan, ik kijk er nu al naar uit.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een recordaantal van 170.000 mensen. En wie wint de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen? We gaan live naar de Tour. In sommige delen van Duitsland...

0: kan helpen, maar we mogen de impact ervan niet overschatten. We moeten niet denken dan in termen van verdubbeling van vrachtwagens, want dus die transportcapaciteit is daar niet onmiddellijk in termen van vrachtwagens, maar dan zeker in een tekort aan chauffeurs.
1: De maatregel geldt voorlopig in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. Daar zijn de problemen het grootst omdat de waterstand van de rivier de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. Nog door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Die brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Bij ons in het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 vanmiddag uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En Helene van der Beke volgde de parade.
2: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
3: Kijk, wat puppy. En iedereen mag zijn zoals hij wil. Mag zijn.
4: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
2: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
5: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
6: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
2: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
6: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
2: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
7: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
2: Het feest loopt nog de hele avond door.
1: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam, in Nederland en in Praag in Tsjechië. Op het Europees kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lande Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucjes uitvoeren. Roels was de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. Donderdag kon zijn training nog niet doorgaan, omdat uit stalen van het seinewater bleek dat er koolwaterstoffen in zaten die irritatie aan de ogen en de huid kunnen veroorzaken. Roels is in het dagelijkse leven stuntman in Bellewaerde. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe, een relatief vlakke etappe van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de Zuid-Franse stad Nice. We gaan meteen naar Jonas Maas, want we zitten daar in de laatste kilometer, laatste meter zie ik zelfs.
8: Ja, klopt inderdaad, Sophie. We zitten in volle finale in deze etappe op de Promenade des Anglais. Langs de Côte d'Azur, langs de stranden dus. En eentje rijdt voorop. Demi Vollering heeft op een laatste stijlstukje in de straten van Nice de andere klassements vrouwen kunnen lossen. Met daarbij dus ook de gele trui, Kasia Nivia-Thoma. Zij rijdt nu op een achterstand van een vijftiental seconden. En dat is ook de achterstand in het klassement. Samen met Elisa Longoburghini rond. Maar Demi Vollering die zo meteen gaat finishen. Als ze deze voorsprong kan vasthouden, dan gaat zij het geel overnemen van Nivia-Thoma. Die gisteren aan weergaloze overwinning op de Ventoux. De gele trui zal meteen kwijt is. We gaan naar een heel spannend slot in deze etappe. En ja, ze is net binnen. Demi Vollering dus. Ze wint deze etappe. En dan gaan we toch nog even het verschil proberen mee te geven. Want de seconden lopen op in het nadeel van de Poolse. Met Elisa Longoburghini voor zich. Op dit moment zijn het 15 seconden. En dat betekent dus dat we een nieuwe gele trui hebben in deze Tour de France. Van op naar een heel spannende slotetappe morgen opnieuw in Nice.
1: Dankjewel Jonas om ons mee te nemen naar die finish. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden, ook al is dat normaal verboden. Door de droogte

0: en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nikki Aerts.
2: Goedenavond, we vliegen er meteen in vandaag met een up-tempo versie van Blue Moon. Welkom bij Caramba.

Tutto Puente en Band met hun versie van Blue Moon van Lawrence Hart en Richard Rodgers. De toon is gezet voor vanavond. We gaan door op hetzelfde elan met Danny Klein en Sal La Rocca, Summertime.

Danny Klein sings Billy voor de goede verstaander. Billie Holiday en Summertime. De Boswell Sisters nu, die bezingen de rock and roll, maar dan in hun typische close harmony stijl.

Rudy Valley met Honey. Het staat op het album The Songs of Richard Whiting. Net als het vorige nummer van de Boswell Sisters. Een album vol tijdloze standards uit de jazzswing. Waar ook de muziek van Benny Goodman toegerekend wordt. Hier met zijn orkest en Swingtime in the Rockies.

My Favorite Things, twee keer anders. Eerst met Johnny Smith op gitaar, Hank Jones aan de piano, George Duvivier op contrabas, Don Lamont op drums en daarna in de originele versie met Julie Andrews uit The Sound of Music. Doris Day nu met April in Paris. Augustus in Paris eigenlijk in dit geval. MUZIEK

uit The Best of Doris Day, April in Paris. En we blijven bij het thema lente. Willie the Lion Smith met dit vrolijke Echoes of Spring.

Albert Ammons aan de piano voor Chicago in Mind. En Nancy Walker, die krijgt het ondertussen danig op haar heupen van iemand.

Ja, je zal het maar te horen krijgen. You're the bee in my bonnet, the soap in my eye, the run in my stocking. En het gaat zomaar door. Nancy Walker met You Irritate Me So van Cole Porter. Piet Rodriguez die laat het allemaal niet aan zijn hart komen.

Ja, met Piet Rodriguez en I Like It Like That zijn we in de Latin afdeling terechtgekomen. En daar vinden we ook de Afro-Cuban All-Stars.

The Moon and You, de Bohunks. Zij brengen met hun muziek telkens opnieuw de dikke en de dunne tot leven. Voor het album Dear Darkening Ground ging Natasha Kelly inspiratie halen bij dichters als Rilke en Yeats in een zoektocht naar onze relatie tot de natuur. Zijn we goed bezig? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Natasha Kelly samen met Ruben Machtelings op banjo, Nicola Andrioli op piano, Yannick Peters op contrabas en Dre Pallemaerts op drums. We blijven even dicht bij huis met Lester's Blues, een band uit Gent, met Radio Rhythm.

Lester's Blues in full swing. Eerst met Radio Rhythm en daarna met I Left My Baby. Soledad speelt Astor Piazzolla nu. Het tango-moment van de avond is aangebroken.

Zelfde sfeer, ander genre, Dexter Gordon op tenor sax, Leonard Hawkins op trompet, Bud Powell op piano, Curly Russell op contrabas en Max Roach op drums met I Can't Escape From You. De Latin Monk wordt hij wel eens genoemd, naar Thelonious Monk uiteraard. Hier is Eddie Palmieri met een eigen compositie, Mira Flores.

perfect aanzetten in 2007. Een aantal hippe dansvloerritmes van Eddie Palmieri. Samen op het album Sugar Daddy. En dit was er een van, Café. En na al die Latin jazz is het tijd voor wat bossa nova. Daarvoor speel ik de bal graag door naar Ciao Gilberto.

Ciao Gilberto, de vader van de bossa nova, zeg maar, met Coccovado. En terwijl u de hele tijd de ziel uit uw lijf aan het dansen was, lag Georges Moustaki doodleuk in zijn hangmat.

Brigitte Bardot in een heel gulle bui. Je me donne à qui me plaît, van Serge Gainsbourg. En dit is hoe de sardana, een traditionele Catalaanse dans, klinkt nadat de Franse avant-garde-componist Pascal Comelade hem uiteengehaald heeft en vervolgens terug samengesteld met behulp van speelgoedinstrumenten en een traditioneel Catalaans orkest.

They can't take that away from me. Zo is dat met Mary Lou Williams aan de piano, Milton Suggs op contrabas en Drashar Khalid op drums. En dan gaan we nu nog even op ons hoofd staan. Upside Down met Samara Joy en Fleur de Lys.

Ja, heerlijk nummer om deze karamba mee af te sluiten. Samara Joy en Upside Down. Heel graag tot volgende week, zaterdag om 6 uur, voor een nieuwe karamba. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: is 8:00, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombouts.
1: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig en die zijn er niet, zegt transporteconome Christa Sis.
2: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing en die eigenlijk toont hoe moeilijk

0: spelen Standaar en Cercle Brugge hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Cercle kwam in de eerste helft op voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Eckert Ayensa staat het met nog 10 minuten te spelen 2-1 voor Standaar. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en neemt ook de gele trui over van Kasia Nwiadoma. Nwiadoma werd zelf derde, maar was achteraf boos omdat ze volgens haar op een klimmetje gehinderd werd door een ploeggenote van Vollering. En dat vond Nwiadoma heel onsportief.
1: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry on purpose just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
0: Op het Europees kampioenschap highdiving in Parijs is Lander Roels 11e geworden. Bij highdiving springen de duikers van op 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit op een EK. Lander Roels werkt als schoonspringer in Bellewaerde, maar springen in de Seine in Hartje Parijs was toch bijzonder, zegt hij.
2: Ja, uniek, fantastisch. Wie kan zeggen dat hij kan duiken met de Eiffeltoren op de achtergrond? Maar op zich, de factoren hebben me niet echt van mijn stuk gebracht, denk ik. Want in Bellewaerde ben ik het ook gewend met heel veel achtergrondlawaai en met de druk. Maar al bij al een heel goed gevoel erover. Ja.
0: Het weer, lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd.
4: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
5: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
5: Por VRT Max.
3: Clara in concert met Katelijne Boon. Goedenavond, ik neem u graag mee naar Studio Toets, waar de nieuwste lichting twintigers begin dit jaar een hele reeks concerten opnam. Zangeres Sabra El Bahri was één van hen. Bijzondere jonge artiesten die zich niet in een vakje laat stoppen. En dat was ook te horen in het recital dat ze voor ons samenstelde, waarin oude muziek, Franse melodieën en Engelstalige songs moeiteloos in elkaar overvloeien. Het is mooi om te zien hoe deze nieuwe generatie zonder schroom verschillende stijlen met elkaar verbindt. Sabra wist zich ook uitstekend te omringen met theorbespeler Philippe Malfait, haar vader Abid Bahri op oud en bouzouki en pianist Ramon van Engelenhoven. We beginnen met When Sunny Gets Blue, een song van Marvin Fisher.

When Sunny Gets Blue, de standaard van Marvin Fisher uit 1956. Vooral bekend geworden door jazzmuzici. En daarmee heeft twintiger Sabra El Bahri meteen de toon van haar recital gezet. Na deze opener neemt ze ons mee via een compositie die Philippe Maffay speciaal voor haar schreef en een wiegelied van Arthur Honegger naar de betoverende Scheherazade van Maurice Ravel. Om daarna moeiteloos de brug te slaan naar Aaron Copland en Francis Poulenc. Aan het eind van het concert keert ze terug naar de oude muziek met Henry Purcell en Claudio Merula. Hier is Sabra El Bahri samen met Abid Bahri en Philippe Maffay.

Een innig slot van een verrassend recital waarin verschillende muzikale werelden vals vanzelfsprekend bij elkaar kwamen. We hoorden de veelzijdige twintiger sopraan Sabra El Bahri samen met Philippe Malfeit op de orbe, Abid Bahri op oud en Ramon van Engelenhoven op piano. Zeker iemand om te blijven volgen, deze jonge dame. Laten we nog even bij Maurice Ravel blijven, van wie we daarnet die Scheherazade hoorden. In La Vals brengt hij een wervelende hommage aan de Weense wals, maar gaandeweg gaat hij een heel eigen, bijna hallucinerende weg op. Het Zuidwest-Rundfunk Symfonieorkester Baden-Baden und Freiburg staat onder leiding van Sylvain Comprelin.

La Valse van Maurice Ravel met het SWR Symfonieorkest Baden-Baden und Freiburg onder leiding van Sylvain Cambrelin. We trekken naar de Auvergne. Jarenlang trok Joseph Canteloup erop uit om in de streek van zijn voorouders oude volksliederen te verzamelen. In zijn Chant d'Auvergne gaf hij zijn kleurrijke orchestratie zonder evenwel aan hun eenvoud en charme te tornen. Uit de vijf delen pikken we er de Trois Bourrées en het overbekende Bailero uit. Maria Bayo zingt, onder begeleiding van het Orquesta Sinfonica de Tenerife, onder leiding van Victor Pablo Pérez.

prachtig toch, deze Bailero. En daarvoor de drie bourrées uit de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. Hier met sopraan Maria Bayo. Wanneer je jezelf niet kunt veroorloven om te reizen, is het goed om dat met je verbeelding te compenseren. Dat schreef Claude Debussy in 1903 aan een vriend, het jaar waarin hij zijn pianocyclus Estampes componeerde. En inderdaad, de drie delen vormen een denkbeeldige reis. Van de pagodes in het Verre Oosten, waarin de echo's weer klinken van de Javaanse gamelan, die Debussy leerde kennen op de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs, via een avond in het Moorse Spanje naar een mysterieuze tuin gehuld in regensluiers. Rafał Blechacz neemt ons mee.

Pagode, La Soirée dans Grenade en Jardin sous la pluie. Samen de estampe van Claude Debussy hier gespeeld op voortreffelijke wijze door Rafael Plechatsch. Op 1 juni dit jaar zou Dirk van Esbroek 80 geworden zijn. Jammer genoeg overleed hij op zijn 60ste. We keren nog eens terug naar het keizer Kareljaar 2000, toen hij in de Brusselse Ancienne Belgique zorgde voor de muziektheaterproductie Karel, Man en Paard. Een muzikale reis door het Habsburgse Rijk aan de hand van instrumentale thema's en liederen uit traditionele bronnen. Naast Dirk van Esbroek en Catherine de La Salle, die zongen, was ook Philippe Malfait van de partij. Muzieksamensteller Renate Wijtjes maakte een mooie selectie uit dat concert. We beginnen met Tarantellas.

Altijd fijn om Dirk van den Sbroek terug te horen. We hoorden hier met Catherine de La Salle, die ook zong, en Philippe Malfeit op hakkenbord en luid. Het was een selectie uit de muziektheaterproductie Karel, Man en Paard, die plaatsvond op 26 september 2000, naar aanleiding van het keizer Kareljaar. Eugene Goossens componeerde in 1917 zijn kaleidoscoop voor piano. Het is een reeks korte scènes vol jeugdherinneringen zoals een promenade, een draailierspeler, een houten soldaat, een muziekdoos enzovoort. 16 jaar later orkestreerde hij 8 deeltjes daaruit tot deze sprankelende suite. Andrew Davis dirigeert het Melbourne Symphony Orchestra.

Het wat melancholisch gestemde Kaleidoscope van Eugene Goossens, gespeeld door het Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davies. En we sluiten Clara in concert af met een muzikant die zich net als Sabra El Bahri eerder vanavond niets aantrekt van stijlgrenzen. Didier François brengt in Meditation muzikanten uit heel verschillende tradities samen. Van oude muziek over jazz tot wereldmuziek. Zometeen is er All That Jazz. Ik wens u nog een heel mooie nacht. Slaap wel en graag tot een volgende keer.

0: is 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland zegt dat het verschillende Oekraïnse havens heeft aangevallen en dat er aanzienlijke schade is aangericht. Het zou gaan om de havens van Odessa en Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Ze zouden onder meer met drones zijn bestookt. Volgens Rusland werden een opslagplaats en twee vrachtschepen met militair materiaal aan boord getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen heeft Turkije een oproep gedaan aan Rusland en Oekraïne om de aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Volgens Turkije zijn ook Turkse handelsschepen bestookt en zouden er gewonden gevallen zijn bij de bemanning. En Bulgarije roept de Oekraïnse ambassadeur ondertussen op het matje. Eerder vandaag is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Het ongeval gebeurde op de camping van het Taubertalfestival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconome Christa Sis, en die zijn er niet.
2: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat...
0: Christa Sis, en die zijn er niet.
2: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een...

0: maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, hoe gaat het daar?
1: We spelen nu ruim 10 minuten in de tweede helft en het staat 1-1. Westerlo kwam na dik 10 minuten op voorsprong na een perfect uitgevoerde counter. Scoorde Norman Basset hard in de linkerbovenhoek de 1-0. Even was het zoeken voor Union, maar vlak voor de rust, of beter gezegd vlak voor het half uur, was daar Promise David die heel beheerst met zijn rechter keeper Jungdal klopte en zo 1-1. Het is een leuke opgaande, op en neergaande wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Dus we zijn er nog niet zeker van dat het laatste doelpunt hier al is gevallen. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Met nog iets meer dan een half uur te spelen in de tweede helft staat het er 0-1 voor Lommel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen speelt Oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Na 90 minuten voetballen stond het er 1-1 en dus moeten verlengingen bepalen wie doorstoot. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo eist Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tehoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei nog dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar een echte heropening kan dus maar als de VS zware toegevingen doet, zegt de veiligheidschef. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is ondertussen uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met zijn vader. Het is triest om te zien en de ziekte verzwakt hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread. It's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
2: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promes David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruc die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepte de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
0: Ook Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, en promovendus Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1 nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be. Was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer.

0: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de VS voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo wil Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tegoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar volgens de veiligheidschef kan er van een echte heropening pas sprake zijn als de VS zware toegevingen doet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met Joe. Het is triest om te zien en verzwakte hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd en zijn wankele gezondheid was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen door een grote natuurbrand. Ongeveer 20.000 mensen worden er geëvacueerd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich snel, nu al over een oppervlakte van 95 vierkante kilometer. Heel wat huizen en boerderijen zijn verloren gegaan. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het Afrikaanse Niger zijn 22 doden gevallen. 27 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren soldaten. Niger heeft een slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Te hoge snelheid, rijden onder invloed en de slechte staat van voertuigen en wegen zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Sport. In het voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
2: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
0: En Union-trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Al zag hij beterschap in de tweede.
3: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Ook Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1.

0: Het weer, een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Dat was alles voor deze 8e augustus. De komende uren houdt Joppe Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.